0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat u

0: sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

ain't no country club either.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedemorgen luisteraars. U kunt weer tot 12 uur luisteren naar een uitzending van de zendgroep Kerken Woord en Muziek, die deze morgen verzorgd wordt door de Evangelische Christengemeente Rehoboth aan de PC-Hoofdlaan 1 te Sliedrecht. Wij wensen u en jou gezegende luisteruurtjes toe. Ja, kinderen, want het eerste half uurtje is voor jullie.

zondag rusten wij dan even uit van heel die week. Weg met al die beesten, zeg hé, eventjes een break. Maar als het maandagmorgen is,

Het is niet altijd makkelijk om over de Heer Jezus te praten. Veel Joodse leiders hebben een hekel aan zijn volgelingen. Als Saulus bijna wordt gedood door boze mensen, gaat hij terug naar Tarsus, zijn geboorteplaats. Daar blijft hij een paar jaar wonen. Ondertussen groeit de gemeente steeds verder. Het goede nieuws gaat de grens over. In Antiochië, een grote stad in Syrië, is ook een gemeente ontstaan. De volgelingen van de Heer Jezus worden hier voor het eerst christenen genoemd. Dat komt omdat het Griekse woord voor Messias Christus is. Barnabas, die Saulus na zijn bekering naar Jeruzalem had gebracht, wordt door de gemeente in Jeruzalem naar Antiochië gestuurd om de gemeente te leiden. Dat kan hij niet alleen. En dus haalt hij Saulus op uit Tarsus, dat niet zo ver bij Antiochië vandaan ligt. Samen onderwijzen en leiden ze de gemeente een jaar lang. Als er hongersnood uitbreekt in Judea, zamelen de Antiochische christenen geld in en sturen dat via Saulus en Barnabas naar de mensen die het nodig hebben. In Judea hebben de christenen het niet makkelijk. Herodes laat Jacobus doden en neemt Petrus gevangen. Maar weer stuurt de Heere een engel die Petrus uit de gevangenis bevrijdt. Hij vertrekt in het geheim naar Caesarea, een andere grote stad. Daar kan hij wel weer veel mensen over de Heer Jezus vertellen. Als Saulus en Barnabas het geld in Jeruzalem hebben verdeeld onder de mensen die honger lijden, reizen ze weer terug naar Antiochië. Op een dag zijn ze met een aantal mannen bij elkaar om te bidden en te vasten, als de Heilige Geest dat hen spreekt. Zet Barnabas en Saulus voor mij apart, zegt de Heilige Geest tegen hen, zodat ze het werk gaan doen waarvoor ik hen geroepen heb. Barnabas en Saulus buigen eerbiedig hun hoofd. De andere mannen gaan om hen heen staan. Ze leggen hun handen op de hoofden van Barnabas en Saulus en zeggen hen, ze bidden dat de Heer hen zal leiden waar ze ook heen gaan. Dan begint een nieuwe opdracht. Ze mogen voor de Heer Jezus op reis gaan door het hele Romeinse Rijk, zodat iedereen het goede nieuws van de Heer Jezus kan horen. Het zal geen makkelijke reis zijn. Er zal nog heel wat gebeuren. Maar ze weten zeker dat de Heer met hen meegaat.

0: U kunt nu gaan luisteren naar de woordverkondiging van broeder Haverkamp. Dit is een opname van zondagmorgen 30 augustus 2026. De schriftlezing is uit Lucas 13, vers 6 tot en met 9 en uit Johannes 15. Het thema van de preek is vrucht dragen.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen. Wat heb ik genoten van de voordienst. Mijn hart gaat altijd open als een gemeente bezig is met de kinderen. Misschien kennen de ouderen onder ons nog wel dat aloudelied: eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Nou is dat heel bijbels, maar ook weer niet. Want in de grondtekst staat: en zij brachten de kinderen tot hem. En dat duidt op zowel mannen als vrouwen, vaders als moeders. En dan gebeurt er iets naast, want dan spreken de discipelen. En dan lees ik in de Bijbel voor de eerste keer dat de Heer Jezus razend wordt. Waarom? Omdat de discipelen het wagen om tussen hem en de kinderen in te gaan staan. En het is heel goed om te bidden voor onderwijs. Het feit dat ik hier sta, heb ik te danken aan een hele lieve juf die ons meenam naar het woonwagenkamp. Waar ze op de trap ging zitten van zo'n pipowagen. En aan mensen de evangelie vertelde en wij mochten dan zingen. En toen ik 8 jaar was, heb ik daar gebeden: Heer Jezus, ik wil mensen graag van u gaan vertellen. En God heeft dat op een bijzondere manier geleid. En ik heb ook gewoon genoten van de liederen die zijn uitgekozen voor deze dienst. Ik weet niet of u wel eens gehoord hebt van Charles Kettering. Ik ook nooit van tevoren, maar ik kwam onlangs zijn naam tegen. En deze broeder, deze christen, die uitvinder was en christen, die zegt op een bepaald moment: wij zouden veel meer bezig moeten zijn met de toekomst. En wat was de reden daarvan? Hij zei, want daar gaan we namelijk het grootste gedeelte van ons leven verder in doorbrengen. Dus een gemeente moet ook een Maranatha-gemeente zijn. En dat schept verplichtingen. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Lucas 13 wil ik graag met u lezen, de versen 6 tot en met 9. Mag het geluid misschien iets zachter, want ik heb een galm in mijn oren. Lucas 13, vers 6, daar luidt het woord van God aldus. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en ik vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt, maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Zomaar een gelijkenis van de Heer Jezus Christus. Een van de velen die ons laat zien dat de Heere God vrucht verwacht van Israël. Want al in Genesis 1 vers 11 tot en met 12... daar lezen we dat God zaadkiemen in de grond bracht en verwachtte dat die zaadkiemen goede vrucht zouden voortbrengen. Nou, hopelijk heeft hij ook, en daar is ook al voor gebeden, om die reden dus ook in ons leven vrucht te verwachten tot verheerlijking van onze hemelse Vader en tot zegen voor onze naasten. God laat het Oude Testament heel duidelijk zien: verwachtte die vrucht van Israël, het door hem uitverkoren volk. Men diende tot vrucht en tot zegen te zijn voor de omringende volken. Alleen, helaas heeft Israël, onder andere volgens Jesaja 5, versen 1 tot en met 7... misschien goed om dat even te onthouden, Jesaja 5, vers 1 tot en met 7... om dat voor uzelf nog eens rustig na te lezen. Maar daarin kunnen we lezen dat God er werkelijk ook alles aan gedaan heeft om de wijngaard Israël tot een rijke zegen te doen zijn. Maar we lezen in dat korte vers, in dat korte lied, dat God de verwachte vrucht niet zag. En daarom staat er in vers 7 iets heel ernstigs. Er staat in Jesaja 5, vers 7 dit. Welnu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israël. En de mannen van Juda, Juda betekent godlovers, zijn de planten waarin hij vreugde heeft. We moeten eens kijken wat er nu staat. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. Daar gaat eigenlijk ten diepste deze gelijkenis die we zojuist hebben gelezen over. En nu, in deze tijd, zijn wij, christenen, de vertegenwoordigers van God op deze aarde. En in Johannes 15 laat de Heer Jezus ons in tal van versen heel nadrukkelijk weten dat hij in uw en in mijn leven als christen vrucht verwacht. Nog een stukje huiswerk voor de komende week. Want als je dit hoofdstuk eens aandachtig doorleest, dan lees je in tal van versen dat daarin het woordje vrucht naar voren komt. Er is achtereenvolgens, zegt vers 2, sprake van geen vrucht of wel vrucht. En in datzelfde vers is er ook sprake van meer vrucht. Even verder in vers 5 lees je dat er staat veel vrucht. En in vers 16 staat: ik heb u uitgekozen en u aangewezen, en dan komt de reden, opdat gij zou heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dat is wat. Niet voor niets zegt de Heer Jezus, ook in dit bijzondere hoofdstuk: als je door genade een kind van God bent, dan moet je ook in hem blijven, opdat je veel vrucht zult kunnen dragen. Want zonder hem kunnen wij als gelovigen niets doen. Door genade zijn wij kinderen van God. Maar de vraag is of de wereld onze verwantschap met onze Vader in de hemel ook weerspiegeld kan zien in de praktijk van ons dagelijkse geestelijke leven voor hem. Door onze wedergeboorte, zegt de schrift, woont de Heilige Geest nu in ons. Laten we zijn tegenwoordigheid dan ook zien aan mensen met wie we in aanraking komen. Zien ze aan ons wat Paulus schrijft in de Efezebrief: gij geheel anders. Niet beter, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Met andere woorden, zijn wij echte, oprechte, vruchtdragende christenen. Het is niet de bedoeling dat u vanmorgen om u heen kijkt en naar ander kijkt, maar het is een heel persoonlijk woord van God aan uw adres gericht. Ik kwam een quote tegen, een soort van uitspraak, van een broeder die dit zei. Het heeft me tot nadenken gestemd. Maar het houdt je tegelijkertijd ook een spiegel voor. Veel gelovigen zijn geen levende stenen, maar fossielen. Ze zijn passief. En de zondagse kerkdienst is hun enige betrokkenheid bij een gemeente. Maar als ze tot levend geloof komen, komt de gemeente veel meer tot zijn recht, zoals God het heeft bedoeld. Dat is best een heftige uitspraak. Maar de realiteit gebiedt ons te zeggen dat dit jammer genoeg in heel veel gemeentes waarheid aan het worden is, waar een soort van Laodicea gedachte meer en meer prijs vat. Ik denk dat een van de grootste tragedies in het leven van veel christenen is dat hun geloofsleven praktisch nutteloos is. Nutteloos in de eerste plaats voor God, maar ook nutteloos voor de ander en voor jezelf. Dat is wat deze gelijkenis u en mij ten diepste wil leren vanmorgen. Tal van gemeentes van God tellen onder hun leden, jammer genoeg, ook van die onvruchtbare bomen. Ze begaan zo op het oog helemaal geen publieke zonde, hoor. En maatschappelijk en moreel gezien ziet hun leven er misschien van de buitenkant heel onberispelijk uit. Maar de tragiek van hun geestelijke leven is dat het ten diepste onvruchtbaar is. Toen we vooraf in de kamer zaten voor het bidden voor deze dienst, toen zei een van de broeders: mocht je trek krijgen, hier staat heel veel eten en drinken voor de barbecue. Te kust en te keur. Ik zei: beste broeder, misschien is het goed dat ik mijn onderwerp verander in meer vlees dan geest. Maar u mag deze gezellige bijeenkomsten natuurlijk met elkaar hebben. Maar ik weet nog dat ik ooit met de pastorale cursus in Brazilië was, en dan werd ik elke avond uitgenodigd door een echtpaar om daar te barbecuen. Dat heb ik maar niet gedaan, want ik was bang dat ik anders met een soort van vrachtvliegtuig terug moest. Want dat was alleen maar vlees, vlees, vlees. Maar de tragiek dus van heel veel geestelijk leven is dat het ten diepste onvruchtbaar is. Het kan ook best zijn, hoor, dat ze in de gemeente ogenschijnlijk ook geen slechte dingen doen, maar aan de andere kant ook geen goede dingen. Ze doen eigenlijk ook niet zoiets dat het werk van God in de gemeente belemmerd wordt, maar aan de andere kant voegen ze ook niet iets toe wat juist de dienst aan de Heer bevordert. En dan te bedenken, heel persoonlijk te bedenken, broeders en zussen, dat hij u en mij vanuit de duisternis geroepen heeft tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Waarom? Om een aangename geur van Christus voor God te verspreiden. Het gebeurt regelmatig, het zal ongetwijfeld in deze gemeente niet anders zijn, dat we dan met elkaar dat prachtige lied zingen. En de muziekgroep zorgt er wel voor dat we dat ook heel uitbundig kunnen zingen. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Om schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Om samen te dienen, te zoeken naar het plan van onze Heer. En daarom vanmorgen, aan het begin van een nieuw winterseizoen, om dat zomaar te typeren, deze vraag: hoe groot is uw betrokkenheid bij het lichaam van Christus hier in deze gemeente? Wat hebben we de afgelopen maanden niet de gelegenheid gehad om naar sportwedstrijden te kijken. En weet je wat zo bijzonder is aan sport? Je ziet vaak dat een heel klein clubje mensen ontzettend gedreven bezig is om de prijs binnen te halen. En daar zitten de tribunes vol van. Maar soms bekruipt me de gedachte, broeders en zusters, dat onze gemeentes meer en meer beginnen te lijken op sportwedstrijden. We moedigen aan degene die door God geroepen zijn om aan deze gemeente leiding te geven. Maar nergens in de Bijbel vind ik voeding voor het feit dat in de gemeente van Christus wij aan de zijlijn moeten staan. Of om leidinggevende en gemeenteleden die zo actief bezig zijn voor ons geestelijk welzijn te bekritiseren. Maar we zijn, zegt de schrift, allen geroepen om deel te nemen aan de geestelijke strijd waarin we staan. En deze gelijkenis die laat ons zo duidelijk zien dat onze hemelse Vader honger heeft. Honger naar geestelijke vrucht in uw en in mijn leven. Hij ziet er naar uit dat de wens in vervulling gaat die de apostel Petrus in zijn laatste brief, 2 Petrusbrief, hoofdstuk 3, vers 18, als ik dat goed uit mijn hoofd citeer. Namelijk dat u en ik opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, God hongert erna dat wij productief zijn in zijn dienst. Daarbij betrokken zijn en bezig zijn. En voor alle duidelijkheid dit. Onvruchtbaarheid in ons geestelijk leven is voor God even veroordelingswaardig als de openlijke zonden en rebellie in de levens van mensen die niet geloven. Als ik de Bijbel goed lees, dan moet de gemeente van Jezus Christus, ook hier in de Rehobothgemeente, alleen maar bestaan uit spelers. Want zeg nou zelf, het is toch heel gemakkelijk om hier elke zondag in de gemeente te zingen, te zitten, mee te zingen. Muzikanten zorgen daar wel voor. Te luisteren. En misschien al of niet wat kritisch te kijken naar de activiteiten van andere broeders en zusters. Wat ze goed doen. Maar we hebben ook een boze die ons stimuleert om vooral te letten op wat ze misschien fout doen. Maar zingt de gemeente van Christus al niet van jongs af aan? God roept ons, broeders, zusters, tot de daad. Zijn werk wacht. Treed dan aan en wees gereed om elke weg die hij u wijst te gaan. Ja, maar broeder Haverkamp, daar heb ik de capaciteiten niet voor. Dat klopt. Maar nergens in de Bijbel vraagt God of je geschikt bent. Het enige wat hij doet is vragen of je beschikbaar bent. Ik denk dat in geestelijke zin heel wat christenen dat Belgische bord in hun gedachtentuin hebben geplant. Ooit waren mijn vrouw en ik op vakantie in België en toen keken we naar een prachtig kasteel, maar een bepaald gedeelte dat konden we niet bekijken, want daar werd gerestaureerd. En had men keurig netjes hekken omheen gezet en men had er keurig netjes ook een groot bord neergezet. Niet zoals wij dat in Nederland doen, verboden toegang. Maar op dat bord stond verboden op het werk te komen. Maar het was in de vakantie. Ik denk, dat bord neem ik mee naar school. Dat hang ik boven de ingang van ons schoolgebouw. En toch is dat, soms heb ik de idee, in ons leven het geval, dat we denken als het om het werk van de Heer gaat, die de hemel heeft leeggegeven, onze Vader, om ons voor eeuwig te redden, geestelijk dat bord met ons meebrengen, verboden op het werk te komen. Nee, broeder, daar ben ik echt niet geschikt voor. Nee, nooit zal God van u of mij vragen of wij geschikt zijn. Hij vraagt van u en mij of we beschikbaar willen zijn. En ik vind het zo mooi dat Paulus aan het begin van de Filippenzenbrief in hoofdstuk 1, vers 6 dit zegt. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus Jezus. Dus als wij net zo prachtig met elkaar gezongen hebben, dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus, dan zegt de Filippenzenbrief, dan zegt Paulus vanmorgen tegen ons, dat hij erop vertrouwt dat God die in ons een goed werk is begonnen, dat voltooien zal. Wat is God dus in u en in mij begonnen? Nou, staat er heel duidelijk. Een goed werk. Wat zal hij met dat goede werk gaan doen? Staat er ook bij. Dat zal hij voltooien. Dat zal hij voortzetten. Hoe lang? Tot op de dag van Christus Jezus, waar we net verlangend naar hebben uitgezien in dat lied. Nou, even dit vers heel goed en aandachtig lezen. En waar doet hij dan dat goede werk? Kijk eens goed wat er staat. In u. In mij, uit Haverkamp. In u, vul uw eigen naam maar in. Want toen u en ik door genade tot God mochten komen, op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, toen voor ons duidelijk werd zijn liefde zocht mij en zijn bloed, dat kocht mij, en hij die hoge prijs daarvoor betaald heeft, werd ik door genade een kind van God en adeldom verplicht. Ook in de gemeente van Christus. Want dan lees ik bijvoorbeeld, was zo bijzonder, dat toen ik onderweg hier naartoe reed, toen had ik een christelijke zender opstaan, en daar spreekt elke zondagmorgen Corrie ten Boom een geestelijk woord. Prachtige toespraken. En daar haalde zij onder andere ook in aan dat schitterende gedeelte wat staat in 1 Korintiërs 12. Er staat in 1 Korintiërs 12 dat God ons als zijn kinderen genadegaven geschonken heeft. En als u zegt, nou, broeder Haverkamp, ik ben eigenlijk niet zo zeker van wat de genadegaven zijn die God mij geschonken heeft, moet u daarmee beginnen en vragen of God u dat wil openbaren. Want dan staat er vervolgens iets heel belangrijks bij. Er staat namelijk bij dat u die genadegave niet ontvangen hebt in de eerste plaats voor uzelf. Maar u hebt die genadegave ontvangen om in de gemeente, in het lichaam van Christus, tot een zegen te zijn. God is een goed werk in u begonnen. En toen u zich bekeerd hebt, is de Heilige Geest in uw leven gekomen en heeft hij u gaven geschonken. Eén of meerdere. En God weet precies wat u en ik aankunnen. Want, zegt een ander schriftwoord, hij weet wat maaksel wij zijn. En daarom ontvangt de een wat meer dan de ander. Maar de verantwoordelijkheid blijft hetzelfde. Met andere woorden, ben ik daar nou ook mee aan de slag gegaan? Hoe lang komt u al in deze gemeente? Hoe lang zit u zondag en zondag onder de verkondiging van het woord van God? Zingt u met elkaar prachtige Bijbelse liederen? Maar hoe is de genadegave die God u persoonlijk gegeven heeft tot zijn recht gekomen in de gemeente? Ik ga iets heel scherp zeggen, maar zo bedoel ik het ook. Ik krijg steeds meer de indruk dat als ik in samenkomsten ergens spreek, ik van mensen hoor dat ze kilometers reizen om op zondag in die of die gemeente te zijn. En dan genieten ze van de zang, van de lofprijzing, de aanbidding. Dan genieten ze van het woord van God. Want er komen bekende sprekers. Maar verder zien ze de hele week niet. En als je vraagt waarom, ja, de afstand is te groot. En als er gebeden wordt, tijdens de bidstonden, als er avondmaal gevierd wordt, als er bijbelstudies zijn, dan zien we in Nederland dat de groep mensen die daar nog voor komt steeds kleiner wordt. En dan te bedenken, als de nood groot is in de gemeente, dat de Heer Jezus zegt, gij hebt niet omdat gij niet bidt. In de 7 brieven die Johannes op Patmos aan 7 verschillende gemeentes moest schrijven, schrijft hij stevens als eerste dat Christus zegt, ik ken uw werken. Dat wil zeggen, hij zegt eerst wat hij fijn vindt aan die gemeente. Maar vervolgens legt hij wel de vinger bij de zeer plek. En zegt hij tegen die gemeentes, op dat en op dat terrein is er nog wel wat verbetering nodig. Met andere woorden, als de Heer Jezus dan Johannes doseert om op te schrijven aan die gemeente te schrijven, ik ken uw werken, dan betekent dat hij niet tevreden is als de werken van de gemeente ondermaat zijn. En dat geldt ook voor uw en voor mijn persoonlijke leven. Want God verwacht dat uw geestelijk leven vrucht draagt. Weet u waar dat moet beginnen? Het is heel fijn hoor dat u bidt voor de kinderen en dat u bidt voor het onderwijzend personeel. Want met alles wat er op hen afkomt, ook van de regering, moet steeds meer van het geloof naar de achtergrond gedrongen worden. Herinner me nog dat wij een brief op school kregen dat we voortaan aan alle wereldgodsdiensten aandacht moesten schenken. En ik heb toen in het schoolwerkplan op laten nemen dat we dat hebben gedaan, dat we dat zouden doen. Maar ik heb er wel een tekst bij gezet. Dat we daarmee zouden eindigen. En dat was, als ik het zo goed uit mijn hoofd zeg, dat was Handelingen 4 vers 12. Er staat dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is dan die van Jezus Christus, waardoor een mens behouden moet worden en kan worden. Wat zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld tegen die eerste gemeente die, oh, als je die brief leest, zo goed bezig is, hè? Maar dan zegt de Heer Jezus dit. Dan zegt hij, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. De Aad van der Zanden zei ooit eens, toen ik tot geloof in de Heer Jezus kwam, was ik zo blij dat ik van blijdschap bijna de sloot inreed. Nou, dat is nooit natuurlijk Gods bedoeling. Maar dat je ermee aan de slag gaat. Dat mensen aan je zien. Bent u nog net zo vurig als toen? Het gevaar is dat die geweldige gemeente, wat Paulus zo geïnvesteerd heeft, wat hij 3 jaar gewerkt heeft, dreigde de eerste liefde te gaan verzaken. En dan zegt hij daarachter, gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Misschien zegt God dat vanmorgen tegen u en tegen mij. We zo meegenomen worden in dat wat er hier in deze wereld gaande is, in de nood die er de pan uitreist op alle terreinen, dat we een gevaar lopen om die eerste liefde te verzaken. Of zegt hij vanmorgen tegen u, gemeente, net als tegen de gemeente te Sardes, ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Maar hij had wel lof voor de gemeente van Thyatira. Want daar staat letterlijk dat hun laatste werken beter waren dan hun eerste. En voor de gemeente van Laodicea, die nog koud, nog heet was, geldt, wees dan ijverig en bekeer u. En alle ernst, broeder, zuster. Hopelijk is niet één van deze uitspraken op u en mij van toepassing, omdat wij een levende steen dienen te zijn in het lichaam van Christus hier ter plaatse. We hebben het vanmorgen gehad in dat prachtige Maranatha-lied over de opname van de gemeente. En als Paulus ons bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 uitlegt wat ons dat geestelijk allemaal gaat brengen, dan sluit hij dit af in vers 58 met deze woorden. En daar staat heel duidelijk wat God van ons verwacht in het lichaam van Christus. En daar ligt er niet om. Want wat staat er? Daarom, mijn geliefde broeders, en ik voeg toe, zusters. Wat moet je doen? En kijk goed hoe het staat. Het is een opdracht, gebiedende wijs. Wees standvastig. Onwankelbaar. Altijd, altijd overvloedig in het werk van de Heere. Wanneer? Altijd. Dan dient dus op de eerste plaats te staan. In de wetenschap staat erachter. Wat is dat een heerlijke bemoediging. Want hij is in u een goed werk begonnen. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Ach, broeder. Ik ben op leeftijd gekomen. Mijn aardse tent wordt stukje bij beetje afgebroken. Ik kan niet meer die dingen doen die ik vroeger deed. Weet u wat er in de Bijbel in het Oude Testament als zonde ook genoemd wordt? De zonde van nalatigheid. Weet je wat ik zo'n grote zegen vind? Dat als ik hier vanmorgen sta, de broeders en zusters voor mij gebeden hebben in de afgelopen week, dat het woord van God gezegend wordt als het tot u komt. U kunt dan misschien niet meer, zoals u dat zo graag zou willen, de samenkomsten bezoeken. Bent u aangewezen op de opname live? Maar wat is het een zegen dat zoveel oudere broeders en zusters voor ons als voorgangers bidden. Om in deze roerige tijden te blijven staan in de kracht van de Heer. En daarom sluit dit vers zo mooi aan bij het vers 57 wat eraan vooraf gaat. Waar Paulus zegt, als het gaat om dat daarom, Gode zij dank, en wat staat er dan? Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Als God ons iets geeft in de gemeente, staat dat dus nooit los van Christus. In het denken en in het handelen van God staat altijd de Heer Jezus in het middelpunt. En weet u waar dat moet beginnen? Thuis. Dus ik zou ook de vraag kunnen stellen vanmorgen: is uw huis een thuis? Waar we van kunnen zeggen, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Thuis. Daar begint ook het gebed. Gebedsleven. Lees je Bijbel? Bid elke dag? Dat leren we de kinderen. U hoeft niet bang te zijn. Dan gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van de Heer. Zien ze dat aan ons? Want er staat in de Bijbel dat waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, dan zeggen wij vaak, daar ben ik in het midden. Nee, er staat er sterker in de grondtekst. Daar ben ik het middelpunt. Beste broeder, is Christus het middelpunt van uw hart en leven? En gebruikt u de genadegave om uw vrouw en uw kinderen te dienen? Want als we dat thuis niet praktiseren, dan kom je eigenlijk met lege handen hier in de gemeente. Dan kan ik me voorstellen dat je hier naartoe komt om een bemoedigende boodschap te horen, zodat je er weer even tegenaan kunt. Nee, God geeft ons nooit iets wat losstaat van Christus. In het denken, in ons denken en handelen, moet de Heer Jezus Christus het middelpunt zijn. En door alles wil Hij Hem verheerlijken en wil Hij dat wij meewerken aan die verheerlijking als een levende steen. Ingebed in het lichaam van Christus. Zie toe op uzelf, zegt de Bijbel. Nou, deze vijgenboom bracht geen vrucht voort. En hij was dus eigenlijk, schrik niet van het woord, maar hij was eigenlijk een parasiet. Hij trok evenveel levenssappen uit de vruchtbare grond als een vruchtdragende vijgenboom. En de wijngaardenier die verzorgde hem goed. En gaf hem alle nodige aandacht. Maar de vijgenboom zelf, lezen we hier in deze geschiedenis, gaf zelf helemaal niets terug. We zingen met elkaar, tel uw zegening. En tel ze één voor één. Maar wat hebt u als zegeningen bijgedragen aan deze gemeente? Broeders, zusters, tot slot. Hier schildert de Bijbel ons een beeld van christenen die niet of nauwelijks iets doen om bij te dragen aan Gods werk. En ze genieten wekelijks van de voorrechten van het gemeente zijn, maar dragen er helaas zelf geen vrucht voor bij. Werk in uitvoering. Dat bord kom je regelmatig tegen. En in deze tijd, als je door een dorp of een stad reist, de scholen gaan weer beginnen. Zou u daarom in de komende tijd, dus heel persoonlijk, als broeder, als zuster, maar ook als echtpaar, als gezin en als gemeente deze woorden eens bittend willen overdenken, om erachter te komen wat Gods werk in uitvoering nou persoonlijk voor u betekent hier in deze gemeente. Een aantal jaren geleden, ik denk dat het al wel 20 jaar geleden is, sprak ik hier in de omgeving in de gemeente. En kwam er een broeder naar me toe. Hij zei, broeder Havenkamp, u spreekt hier vanmorgen. Dus ik stuur het gemeenteblad niet op, want ik vind het fijn dat ik betrokken kan blijven om te kijken wat er zo al ruilt en zeilt in de gemeente. En hij zegt, dan hoef ik hem niet op te sturen, dan hebt u hem al. En ik was eventjes zo aan het bladeren en toen zag ik tot mijn grote verbazing dat midden in dat boekje, keurig gedocumenteerd, was een bladzijde ingevoegd die aan allebei de kanten pikzwart was. Ik zei, geef je mij een misdruk mee? Toen zei hij, nee. Hij zei, wij komen in onze gemeente broeders en zusters tekort. Want onze jeugd heeft begeleiding nodig, zeker in deze tijd. En hoe we dat ook onder de aandacht brengen. Maar er is niemand die zich aanmeldt. Vandaar die zwarte bladzijde. Er is een nood in de gemeente. Er zijn geen beschikbare broeders en zusters die een werk van God willen aanpakken. En wij maar zingen. God roept ons, broeders, zusters, tot de daad. Zijn werkwacht treedt dan aan. Zou u deze woordoverdenking eens mee willen nemen de gebedskamer in? En bedenk daarbij dat niet het vele wat u doet voor God goed is, maar het goede wat u doet voor God goed is. Of moet ik wat vers aanhalen? Als ik het goed heb, is het Johannes de Heer 151... op de melodie van Welk een vriend is onze Jezus. Dan is het volgende lied, moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? En moet ik dan straks, als zijn komst daar is, ontdekken, wel gered, maar als door vuur heen? Broeders, zusters, werk in uitvoering. En houd daarom bij dit alles voor ogen. Want die geweldige Colossensebrief in hoofdstuk 3, vers 23 en 24 ons in dit opzicht leert. In hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats aangegeven, bedenk de dingen die boven zijn. Er staat niet, denk aan de dingen die boven zijn, maar bedenk, dat is een actief gebeuren, waar Christus is. En dan zegt Colossense 3, vers 23 tot 24. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heere is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heere een erfenis als beloning zult ontvangen. Geliefde broeders en zusters, dien Christus. Hij is uw en mijn meester. Maranatha, halleluja. Amen. Zullen we danken met elkaar? Ja, liefdevolle hemelse Vader, aan het begin van het winterwerk, met de dingen weer opgepakt gaan worden naar de vakanties die we mochten vieren, is dit wel een heel duidelijk woord wat u tot een ieder van ons persoonlijk richt. Een woord waarvan we niet mogen denken, wat fijn dat die broeder of die zuster er vanmorgen ook was. Maar heel persoonlijk gericht aan ons. Omdat uw woord ons voorhoudt dat u in ons een goed werk bent begonnen. En dat we dan de garantie hebben dat u dat zult voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En ons daar kracht en genade voor schenkt. Heer, wilt u met ons meegaan straks naar de plek waar we dagelijks verblijven? geeft dat we het aandurven om in ons gezin, maar ook als broeder, zuster, of ook als ouderen die er alleen voor staan, het gesprek met elkaar durven aan te gaan. Ik ben zo gezegend voor de eeuwigheid met een onbevlekte, onvergankelijke erfenis die voor mij is weggelegd in de hemel. Wat kan ik in mijn situatie nog doen omdat de gemeente vrucht draagt en ik daaraan, hoe klein soms ook, nog een bijdrage kan geven? Door woord, door gebed of anderszins. Door een stukje pastorale zorg of door een mantelzorger te zijn. Heer, ik weet dat wij te maken hebben met een tegenstander die er alles aan gelegen is om ons zo van dat duidelijke plan van u af te houden. Uw woord zegt zelfs dat er in de eindtijd gemeentes zullen zijn die sprekers uitnodigen omdat ze de gemeente zo kietelen met de woorden. Maar 2 eeuwen geleden schreef Spurgeon al wat de gemeente van Christus nodig heeft. Dat zijn schapen die uitzien naar wat de herder met hun leven zou kunnen doen. Maar we spreken slechts voor de geiten om ze te enthousiasmeren in dingen die niet van u zijn. Wat heeft die broeder dat gezien? Maar ik denk dat hij dat ook in zijn eigen leven heeft ontdekt. Dat hij is afgegleden naar een fossiel. Een versteende afdruk van iets wat ooit vrucht was. En omdat hij dat in zijn eigen leven ontdekt heeft, is hij daarvoor op de knieën gegaan. En is zijn bede dat wij als gemeente van Christus hier in het westen van het land, hier in Sliedrecht en omgeving, waar nog zoveel mensen voor eeuwig verloren dreigen te gaan, op de een of andere manier misschien met deze gemeente in contact komen en gaan ontdekken, wat is er toch voor bijzonders in die Rehoboth-gemeente aan de hand. Moest zien hoe goed het is, hoe die broeders en zusters te samen leven. En je kunt dan alles merken. Daar gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Heer, dat was niet mijn bedoeling van morgen. Om zomaar onverwacht een spiegel aan de gemeente voor te houden. Want de dingen die ik mocht doorgeven zijn ook valkuilen geweest in mijn eigen leven. En ik bid u of u dit woord met ons mee wil nemen de binnenkamer in. En we het heel eerlijk voor u neerleggen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Maar dat heerlijk dat we dan in onze directe omgeving mogen beginnen en zondags en in andere samenkomsten mogen uitzien naar wat u aan ons meegeeft als bagage op onze levensweg. En dan zien we daarnaar uit. Want ook hier in deze omgeving, ook door de geestelijke arbeid hier in deze gemeente, nog vele geroepen worden tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja.

Iedereen is belangrijk. Daar lag hij dan, een nieuw glimmend schroefje. Zo gewoon vond hij zichzelf. Niets bijzonders. Er zijn zoveel schroefjes op de wereld. Hij lag tussen wel duizend andere schroefjes. Nee, niet in een gewone timmermanskist. Dan kan de timmerman je nog wel eens nodig hebben. Dit schroefje lag in een glazen bak, in een grote gereedschapskamer. Door de glazen wand kon je in een enorme productiehal kijken. Daar werd iets moois gebouwd. Iets belangrijks. Het schroefje hoorde er de monteur over praten. Het werd een televisiesatelliet. De satelliet zou heel hoog in de lucht geschoten worden om dan televisieprogramma's op te vangen en daarna naar de andere kant van de aarde terug te zenden. Zo kon iedereen dan zien wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde. Ons schroefje keek zijn ogen uit. Wat interessant allemaal. Hij had een technische knobbel, dus de bouw van de satelliet interesseerde hem heel erg. Hij zag dat er ingewikkelde computersystemen ingebouwd werden en een complete zender. Er kwamen ook zonnepanelen aan vast die door het opvangen van zonnestralen elektriciteit maakte voor de uitzendingen. Alles werd precies volgens tekening gebouwd. Daar waren heel wat schroefjes voor nodig. Honderden. Maar ons schroefje werd nooit gepakt. Oh, wat wou hij ook graag gebruikt worden voor zo'n interessant project. Wat leek het hem heerlijk om hoog boven de aarde mee te helpen, dat de mensen elkaar beter zouden leren kennen en daardoor ook beter zouden begrijpen. Dat was nog eens een goede reden om je voor in te zetten, vond het schroefje. Maar niemand gebruikte hem. Hij voelde zich elke dag onbelangrijker worden. Ach, hij telde helemaal niet mee. Niemand had hem nodig. Niemand zag hoe mooi hij glom en hoe keurig zijn schroefdraad was. Arm schroefje. Alle materialen uit de gereedschapskamer waren erin verwerkt. Het schroefje was bijna helemaal alleen overgebleven. Hij hoorde er niet bij. Verdrietig keek hij naar de satelliet en voelde zich meer alleen als ooit tevoren. Er kwamen deftige mannen in grijze pakken, heel andere dan de monteurs. Ze hielden toespraken en een mooie mevrouw gooide zelfs een fles champagne kapot tegen de satelliet. Daar schrok ons schroefje wel van. Stel je voor dat de verf zou beschadigen. Maar dat scheen zo te moeten. De satelliet werd klaargemaakt voor de reis naar Frans-Guyana, waar de satelliet de lucht ingeschoten zou worden. Omdat hij zo veel te groot was om te vervoeren, werden zijn zonnepanelen opgeklapt over de zender heen.

0: Merwe zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
4: Dit is Merwe Radio.

het kruistempel. We reizen naar een ander land. Dit hier is niet ons thuis. Maar staat er op uw paspoort al een stempel van het kruis? We zijn al jaren onderweg en hebben het vaak goed. Is het dan echt wel nodig dat je daaraan denken moet? De grenspost is nog niet in zicht. We blijven wel graag hier. Er is ondanks veel ongemak ook vreugde en plezier. Soms buigt de weg zich plotseling en ligt daar voor ons oog geen ander pad meer om te gaan, alleen die weg omhoog. Houd steeds uw paspoort bij de hand, gestempeld met zijn bloed. Dan valt de overtocht niet zwaar en is het einddoel goed.

God zorgt. Maak u geen zorgen, het is God die behoedt. Hij zal voor u zorgen, bij al wat u doet. Geen stap in uw leven gaat u alleen. Want iedere dag weer is God om u heen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: kwestie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.
3: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
4: Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Wij houden het Hollands natuurlijk. En als het goed is, moeten we daar wat gaan starten. Maar volgens mij deed hij dat niet. En dan doen we het gewoon handmatig. Dat kan ook natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Jazeker!
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Iets mee nadenken, maar dan heb je ook wat, hè. Goed, het is zondag. Het is vandaag 13 september. En ja, dat wordt leuk, jongens. Want ze zijn er bij ons in de studio, de Wannabes. En natuurlijk ook Johnny Valentino. En ze zitten nog even aan de koffie. Met een plakje cake erbij. En zo dadelijk komen ze bij ons in de uitzending natuurlijk. En dat niet alleen, want in de tweede uur gaan we gewoon door met gas geven. En hebben wij ook de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons op bezoek. Natuurlijk, Stefano's komt bij ons op visite. En uit Limburg helemaal komt Mike Griek bij ons langs. En dat wordt ook weer feest. Maar eerst even Rotterdam.

hele regio, vrienden. Want we zijn weer live op Drechtstad FM 95.7, 105 MHz. En ook via Atos Radio Zwijndrecht, via Merve Radio Sliedrecht en natuurlijk ook via RTV Ridderkerk. Dit is nieuw.

0: We hebben toch gast bij Radio NL, het artiestenshow. Daar kwamen we Wesley Klein nog tegen. En ja, wie heeft er nou vele duetten opgenomen met Monique Smit? En dat is natuurlijk Wesley Klein. Dit is een leuke, samen met Guido van der Graaf. En die heet Beter Af Alleen en die is afgelopen vrijdag uitgebracht. Gelukkig, ze zijn er weer en we zijn compleet, mannen.
1: Ook dat nog?
0: Ja.
1: Dat is lang geleden, of niet?
0: Ja, inderdaad. Maar ik zei al tegen Johnny Valentino, het is een keer meer gebeurd dat we jullie tegelijkertijd in de studio hadden.
2: Per ongeluk is het.
0: Ja.
2: Per ongeluk, ja.
1: En dat was zo goed bevallen.
0: Ja. Doen we een keer dus over.
2: Drie jaar later doen we nog een keer.
0: Rocco, Gilles en Arie, welkom weer. En natuurlijk ook Johnny Valentino.
3: Goedemorgen, goedemiddag.
0: Rotterdamse vrienden. Nou, om het zo maar even te zeggen, toch?
2: Ja, al heel lang, ja, absoluut.
0: Wat is heel lang?
2: Meer dan 30 jaar, denk ik wel.
1: Hé, zo oud zijn we helemaal niet eens, dat ken je.
2: Ja, ik denk zelfs meer dan 35 jaar. Ja, al heel lang. We kennen elkaar allemaal al ontzettend lang.
0: Jongens, de tijd is maar een getal, toch?
2: Absoluut, absoluut. Moet je eens kijken hoe we eruit zien, dus dat zegt niks.
0: Om door een ringetje te halen.
2: Ja, toch? En dat zo vroeg.
0: Ja, om even bij de wannabes te beginnen. Heb jij ook een...
4: Tuurlijk.
0: Ja, je mag wel.
4: Ik zit al apart.
2: Je zit helemaal apart, ja, joh.
5: Heb je die voor mij ook?
1: Sorry. Nou, hier zo. Ben ik er ook wel mee. Nou zijn we compleet.
0: Arie, ook welkom, hè?
5: Ja, fijn. Op deze holst van de dag.
0: Nou, inderdaad. Hoe zitten we erbij met de wannabes, jongens?
5: Nou, ja. Met een bar koffie. Een
4: En sommigen een watertje. Nee, het gaat lekker. Rob, we zijn lekker bezig met alles. Dus we mogen helemaal niet klagen. Doen we wel, want het is tering weer.
0: Ja, precies. En we zijn Nederlanders, hè, toch?
4: We blijven.
1: Ja.
0: Hey, wannabes. Jullie hebben toen een tijd de grote show in Ahoy gedaan.
4: Ja.
0: En toen hebben jullie gezegd van we gaan een stukje gas teruggeven. Toch? We gaan niet meer zo groot aanpakken. Al willen we het wel. Maar jullie doen dat niet meer. Waarom niet?
1: Nou, als je het hebt over Ahoy.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat doen we even niet. Maar we zijn wel begonnen aan onze landelijke theatertour. Dat doen we dit jaar voor de derde keer.
0: Maar dat is toch de passende schoen voor jullie?
1: Absoluut. En als je het dan hebt over grootst. Dan doen we volgend jaar de nieuwe Luxor. We hebben de afgelopen 2 jaar hebben we de oude Luxor mogen doen. En die was in no time uitverkocht. Super trots natuurlijk. En toen heeft op een gegeven moment de directie van Luxor gezegd... weet je wat, we gaan die gasten nou gewoon in de nieuwe Luxor plaatsen. Mm-hmm. En het goede nieuws is dat we inmiddels 1000 kaarten hebben verkocht. Dus we hebben feitelijk de oude Luxor uitverkocht. We hebben nog een aantal maanden te gaan. Want we staan daar 9 april van volgend jaar. Dat is echt wel een flinke zaal om te vullen, hoor.
4: Ja. Maar voor die tijd staan we ook nog in de Kunstmin in Dordrecht. Dat is
1: exact.
0: Meen je niet.
1: En dat is voor jullie luisteraars is natuurlijk veel interessanter.
0: Daar kan ik lopend naartoe onderhand.
1: Nou, dat moet je ook doen. En als heel Papendrecht achter jou aanloopt, dan hebben we de Kunstmin ook gewoon vol. Ja, toch?
2: Ja, super.
0: En
1: moet je even weten wanneer het is, anders?
0: Ja, zeker.
4: Dat 2 april is dat.
0: Oké.
5: Maar goed, daar is inmiddels ook al 80% van verkocht. Dus je moet wel een beetje een soort van op gaan schieten.
1: Ja, een beetje doorlopen.
0: Ik weet, als we naar jullie theatershow gaan, jongens, dat is een waar feest. Toch? Het is altijd gezellig en
1: ja.
0: Ik had het prima naar mijn zin. De Goorzaal.
1: We hadden het ook prima naar ons zin.
0: Een paar jaar geleden. Dus,
1: weet je wat nou het leuke is?
0: Eén groot feest.
5: Die in Dordrecht, dat theater. Die is ontworpen door dezelfde architect.
0: Van Ravenstein, toch?
1: Juist.
5: Maar dat is ook de architect geweest van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen.
0: Oké.
5: Dus het is, wij komen natuurlijk heel veel in de Stadsgehoorzaal. Maar Dordrecht is ook een soort thuiskomen. Voor
0: dat jij dat weet, Arie.
1: Arie is van de feitjes en de weetjes.
4: Hij is van de weetjes.
1: Zijn vaak van die dingen, je hebt er niks al, maar het is fijn om te weten. Ja.
0: En met jou, Johnny. Jij bent ook zo druk als een klein baasje, hè?
2: Ja, ik ben wel druk, ja. Ja, nee, het gaat goed. Het gaat hartstikke goed. Ik ben er blij mee. Trots.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En we gaan lekker door.
0: Nog steeds de parken, de casino's. Wat doe je allemaal niet?
2: Ja, ik probeer alles iets minder te doen. Maar er komen er dan weer andere dingen voor in de plaats. Dus het maakt niet echt uit als ik zeg ik ga minder parken doen. Want er komen er weer meer andere dingen aan.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is elke week wel, staat de agenda vol.
0: Dat is er een rol, toch?
2: Het rolt, ja, precies. Nee, het gaat hartstikke goed. Ja. Ik ben ontzettend trots dat mensen al die jaren nog steeds mij weten te vinden.
0: Laten we even praten, jongens, over die samenwerking tussen jullie. Ja, dat zat er toch wel een keer aan te komen, toch?
2: Nou ja, ik vind het wel ontzettend leuk. En ja, nu moest het er zo van komen. En nou, het bevalt ontzettend goed. Hè?
1: Zeker.
2: Echt een waanzinnige leuke plaat gemaakt.
0: Ja. Wanneer is dat zaadje geplant dan?
2: Nou, toch wel een aantal...
1: Maanden. Ja, we hebben een aantal maanden geleden... het is zo dat wij doen jaarlijks... Hè, we komen toch weer terug op de Stadsgoors dan in Vlaringen. Het is een beetje onze speeltuin. En jaarlijks doen we daar een theaterfeest All the Way.
0: Ja.
1: En dat heeft bijna altijd een thema. Dit jaar is het Back to the 50s met dubbel Z.
0: Kijk, daar zit hij.
1: Nou, ja, precies. Toen dachten we, wij willen daar altijd een wat oudere man hebben.
5: Ja, en die dat ook hebt meegemaakt, zeg maar.
2: Ja, precies. Die oude is dat.
1: Dus toen hebben we Johnny gevraagd. Joh, vind jij het leuk om bij ons te komen optreden? Hij zei, ja, maar vind ik het ook leuk als we saampjes een liedje gaan zingen.
0: Begon hij gelijk te shaken?
1: Nee, nog niet. Maar hij begon wel te broeden op een liedje.
0: Ja.
1: Hij kwam met een liedje aan. En daar hebben we dan zelf een tekst op gemaakt. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En toen was het, jeetje, eigenlijk is dat zo leuk. Het is eigenlijk zonde om dat eenmalig neer te zetten. En zodoende kwam er toch een single van. Nou, we zijn er super blij mee.
0: We gaan hem even doen, jongens. Hier leuk. Zijn ze, Johnny Valentino en de Wannabe.

0: mannen, wat het moeilijkste is eigenlijk als je... Ja, het is een perfect nummer. Het is echt een, wat je zegt, Johnny, echt een radionummer ook, hè?
1: Ja, volgens mij wel. Het is, wat ik zeg, wat anders als anders. En ja, tijdloze muziek natuurlijk. Gewoon old-fashioned rock'n'roll is het.
0: Vanmiddag staan jullie bij Hart voor Muziek. Ja. Dan zijn jullie bij elkaar. Ja. En, maar het is ook wel eens moeilijk om de agenda's af te stemmen natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Of niet?
2: Ja. Zeker wel. Ja, we hebben beide zo'n volle agenda dat het gewoon... Ja, nauwelijks mogelijk is om dit samen te doen. Ja. 2 weken terug stonden we in Hoogvliet. Toen konden we het combineren. Dat was op de partitieparade. Mm-hmm. Ja. Toen hebben we dat gedaan. Ja, de eerstvolgende dat we het kennen doen. Zingend, live zingend. Dat zal in het theater zijn. 3 oktober in de Stadsgehoorzaal.
1: Nee, als het wordt woord, kunnen we nu al gaan plannen voor volgend jaar.
2: Natuurlijk. Exact.
1: Dat is natuurlijk wel leuk.
2: Gaat hij in de reprise of zo?
0: Ja, niet gelijk vooruitlopen.
1: Ja, ik ben altijd...
2: Regeer eens vooruit, zie je toch?
0: Zo is het, ja. Praten zo lekker verder met de Wannabes en Johnny Valentino.

En ja, die vertellen alles over hun nieuwe tracks. Dus blijf lekker luisteren. En vorige week was die bij ons natuurlijk de regio-tip. En

Goed bezig hoor, deze Jeroen van Zeelst. En natuurlijk, ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ja, we moeten er even een plaatje mee draaien voor onze vriend, de fotograaf van Wij Houden het Hollands. Is gisteren opgenomen in het ziekenhuis. Wij wensen van het hele team van Wij Houden het Hollands jou van harte beterschap, vriend. Hier is Dora voor jou.

0: Robert Pater, dat is een coverkoning, noem ik hem altijd. Maar Dora kan er ook wat van, zeg. Want dit is een oud nummer van Charlene. Charlene die zingt al een tijdje niet meer, volgens mij. En dit was een van haar wapenfeiten. Ja, we gaan weer even terug naar de mannen. Ja, zeker. Ja.
1: Wat is dat?
0: Ja, als je systeem vastloopt, jongens, dan en de wannabes zijn er, dan...
2: Ja, precies. Ja, chaos hier zo.
0: Nou, val Arie vandaag om mee. Hij is een beetje makkie vandaag, hè?
3: Ja, dat vond ik eigenlijk van. Maar weet je, als er nou zoveel lullen, dan kan ik beter mijn bek aan.
2: En ook niet allemaal door elkaar heen lopen te lullen. Nee,
1: het kan wel, Arie. Ken wel.
2: Ja, het kan wel.
0: Gezellig altijd, jongens. Jullie brengen altijd gezelligheid mee. En dat vind ik altijd leuk, toch?
1: Jazeker.
0: Ja. En dat doe jij ook, Johnny van het Tieren.
2: Dat hoop ik wel altijd.
0: Ja. Want we gaan een nummer voor jou draaien. Jij bent anders dan de rest. Dat is toch weer een beetje een andere kant van Johnny van het Tino, toch?
4: Ja, volgens mij wel. Ik weet echt niet meer hoe die gaat, maar...
1: Welke wist het dan, kom je?
4: Nee, jij bent anders dan... Nee, dat is heel wat anders. Maar ben ik ook ontzettend trots op. En je hebt het ook weer leuk gedaan. Mm-hmm. Maar het is inderdaad wel een iets serieuzere kant van mij. Want ik heb ook af en toe een serieuze kant.
0: Ja, natuurlijk.
4: Af en toe, hè? Niet heel vaak.
0: Ik ken je niet anders.
4: Nee, dat is... Tuurlijk.
0: Hey, nee. Maar klopt dat, jongens? Ook misschien bij de wannabes. Zijn er liedjes die jullie echt nooit meer doen bij een optreden?
1: Maar dat is dan meer omdat er gewoon geen tijd is.
4: Ja, dat is het,
1: Je hebt een half uurtje of een uur. En dat, je moet gewoon keuzes maken. En het publiek wil ook graag wel wat covertjes horen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En dan... je kan niet alles blijven zingen.
3: Nee. Maar en gaandeweg weet je wel welke liedjes echt... direct aanslaan bij het publiek. En welke gewoon vaak...
0: Goedemorgen kennen jullie nooit overslaan.
1: Nee, nooit.
3: Dat klopt inderdaad. En vandaag maar nooit meer overgaan. Ook niet. Echt wel. Ken het zijn. Nou, zo kun ik wel een heel rijtje opnoemen. En dan zitten er altijd een paar tussen die we zelf...
5: Ik mis het kango dansje.
3: Ja. Dan moet je de volgende keer terugkomen. Ja. Maar ja, dan vallen er wel eens liedjes af. En dan denk ik, oké, maar die anderen werken gewoon direct. Weet je wel. Dus dat is ook de keuze.
0: Zo is het. Johnny Valentino, we gaan jou doen.

0: To Get, dat was de nieuwe van Damien van Os. En volgende week is die bij ons natuurlijk bij Wij Houden het Hollands, bij Rob de Leeuw. Ja, wij hebben het in de eerste uur natuurlijk even doorheen.
1: Even plakje cake. Nou, gelukkig heb je een flesje gehad, ik kan een beetje spoelen.
0: Ja, ja precies. Ja, en dan blijf stilzitten, hè. Dat is ook nou...
1: Ja, ook dat, ja. Ook moeilijk, hoor.
0: We hebben Rotterdamse gezelligheid bij ons. Ja, normaal zeker. Zeggen we Brabantse gezelligheid natuurlijk. Want Brabant is net binnen.
1: Ja, maar dat is toch altijd anders. Hè? Ja, toevallig was ik gisteren in Brabant. Toen zeiden die mensen, gezellig altijd in Brabant. Ik zeg maar, je bent nog nooit in Rotterdam geweest.
2: Zo is het.
1: Maar het is echt waar, hè?
2: Ja, echt.
1: Want Brabant is vaak onder elkaar gezellig, volgens mij. Ja, denk ik, hoor.
0: Ja, jullie moeten het wel van dat dialect een beetje hebben, Rocco, of
2: welk
0: niet?
2: Welk dialect?
0: Ja, het Rotterdamse dialect, toch?
2: Dat is geen dialect, dat is ABR.
3: Algemeen beschaafd Rotterdams.
0: ABR.
3: Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland Rotterdams lult.
0: Kijk,
1: zo is het toch?
0: En dan gaan we wel vanuit, oh ja joh, dat is ook zo'n typische Rotterdamse uitspraak, toch?
2: Ja, echt wel.
3: Dat zo, ja.
0: Ja. Die willen we toch niet de luisteraars onthouden.
3: Heel goed.
0: Zullen we hem doen?
2: Ja, lekker.
0: Hier zijn ze, de wannabe.

0: één keer een kooi, jongens. Komt-ie, hè?
1: Ken toch zomaar niet.
0: Oh ja, joh.
2: Hier is Rob de Leeuw.
0: Praten zo verder.
2: Van de radio.
0: Natuurlijk met de wannabes en Johnny Valentino. Maar eerst onze vriend Jeffrey Kuipers. Want hij heeft een leuk nummer opgenomen, jongens. Ik rot op naar Spanje.

0: in het roer om. En hij heeft het daadwerkelijk gedaan, vrienden. Hij is opgerot naar Spanje, deze Jeffy Kuipers.
1: Nou, gelijk ook. Heb je naar buiten gekeken?
0: Nou, inderdaad. Maar wat dat betreft moet de zomer was er natuurlijk perfect, toch?
2: Heerlijk was het, ja.
1: We waren misschien wat te warm.
0: Hoe was jullie?
2: Nee, rot op, man. Ik heb heel de zomer lekker buiten op mogen treden. Dus ook wel eens lekker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is heerlijk, ja. Maar dat is met die vakantieparken zijn natuurlijk.
2: Ja, echt. We hebben geen één keer binnengestaan, dus het was ideaal. Ja. Ja, heerlijk.
0: Wat ik me af zat te vragen, zoveel artiestenreizen, weet je. Gaan jullie ook wel eens, treden jullie ook wel eens in het buitenland op, Robin?
3: Ja, ja, zeker. Gaan we een paar weken binnenkort gaan we naar Turkije. Met het thema Travel Muziekreis.
4: Ja, als het hier echt begint te herfsten, dan gaan wij... Ja,
3: gaan wij nog even daar naartoe een weekje.
4: Dat was het over 49 dagen, toch? Ja, ja. Ze zijn nog aan het aftellen. Ja, ja, ja.
0: Ah, die zit nu al met zijn zonnebril op. Ja, ja, ja.
4: Ik had nooit af, weet je. Ik slaap er ook mee. Ja,
1: zijn zwembroek ook al aan, hoor.
0: Is de koffer al ingepakt? Want die staat hier, hè? Ja, zeker. Ja,
2: beter. Ik was gisteren nog in België, in het buitenland gesproken. Ja, ja, gewoon in Brugge. Ja.
0: Mooi stadje, hè?
2: Zeker. Nee, ik heb niks gezien.
0: Oh, nee. Ja, het was donker natuurlijk.
2: Ik kwam aan en ik ging weer weg.
0: Ja, we gaan nog een nummer van jou doen. Dit was de laatste.
2: Oh, leuk. Oh, ja, dus, dat loopt, hè? Dit is wel echt die ik altijd moet doen. Je had het net over liedjes die je moet doen. Maar dat is wel een Johnny Valentino liedje. Die ook in heel veel kroeg en alles hoort. Dus dan,
0: dus ja, echt altijd de laatste.
2: Ja, dit is altijd de laatste, ja. En dan doe ik nog 3 toegiften natuurlijk.
4: Komt er dan dadelijk van ons nog de ene laatste dan?
0: Ja, nou zeker. Ja, zeker. Vergeet jou niet. Ja, die zeker niet.
4: Het is feest compleet.
0: Lekker op de radio. Natuurlijk op de zondagmiddag. Het is

0: het nou, Johnny? Voor vandaag is het gewoon genoeg, hè?
1: Nee, als we hier klaar zijn, gaan we natuurlijk nog hard voor muziek. Dus dat is helemaal leuk.
0: Ja, eerst nog even een broodje horen eten.
1: Ja, een broodje gaan we eerst onderweg toch? Nog even eten. Ja, precies.
2: Of we eerst nog even scoren.
1: Ja, dat komt wel goed. Dan komen we allemaal Max tegen. Maar die ruigen voorbij, hoor. Die ruigen voorbij.
0: Ja, jullie zaten jij af te vragen van welk liedje zal die van ons het laatste doen?
3: Nou, die ene laatste. Dat hebben we wel anders bedacht.
0: Weten jullie nog dat jullie een speciale uitvoering hebben gemaakt van Drie Vingers in de Lucht?
2: Voor jou.
0: Precies.
2: Ja.
0: En die kunnen we toch niet onthouden, nee, als we mannenbiezen zijn?
2: Nee, die hoort erbij.
0: Die gaan we lekker even doen. Hier zijn ze, de mannenbiezen.

0: gewoon drie vingers in de lucht, jongens.
1: De Wannabies. Holland is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Dat zijn we zeker, de huiskamer van de Nederlandse artiesten. We hebben een warm hart voor de Nederlandstalige artiesten. Dit is de nieuwe van Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg.

0: meestal werkt dat ook zo. Eén blik is meestal al genoeg. Samantha Steinwijk en haar allernieuwste. Ja, jongens, de tijd van gaan is bijna gekomen. Maar we moeten. We gaan nog even resumeren.
1: Hè, oh, jij
0: gewend. Overhoren. Je mag blijven zitten hoor. Ook al, geen probleem. Geen probleem.
2: Nee, we moeten plaats maken voor de volgende.
1: Ja, ja, zo precies. Is het. Of er moeten broodjes worden gehaald.
2: Ja,
1: dat is sowieso een goed idee.
0: Zo zijn wij. Dat is helemaal geen probleem.
1: Weet ik toch? Weet ik toch?
0: Hey, de theatertour Kunstmeer moeten we nog even vermelden. Wanneer was die, jongens?
3: 2 april.
0: 2 april, ik ben erbij hoor. Dat, bij deze ga ik het beloven.
1: Hartstikke.
0: Ja. Een van de gezelligste theaters van de regio hier. Ja,
1: ja, het is een mooi plek.
0: Of we moeten naar Rotterdam gaan natuurlijk. Want dan,
1: Als je uit Dordrecht komt, moet je zeker naar Dordrecht komen. Gewoon naar de
3: Maar Rob, die show die is meerdere malen te zien. Hè. Dat is het Amazing Spectakel. Maar wat we op 3 oktober gaan doen, All the Way Back to the 50s, is echt een eenmalig project.
1: Eenmalig.
3: Waar maanden voorbereiding zit. Dus wil je dat zien met Johnny Valentino erbij? Lekker ook. Rollen, onze eigen liedjes in rock'n'roll jasjes. Oh. Allemaal terug naar de jaren 50. Mm-hmm. Dat zie je echt maar één keer. Dus wil je dat zien, moet je echt op de fiets of met de bus of met de meter of wat dan ook naar Vlaardingen komen.
2: En dus duidelijk.
0: Leuk.
2: Eenmalig. Dus dat betekent, heb je hem gemist, kun je hem nooit meer zien.
4: Dat is gewoon weer jammer. Hè?
0: En ik vind Vlaardingen ook een fantastische stad. Ja. Een gezellige stad, laat ik het zo zeggen. Ja, absoluut. En het Amazing Spectakel XL in de nieuwe Luxor. Ja. Gaaf man.
1: Fantastisch.
0: Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Maar ik kreeg ook net een...
3: Het magazine.
0: Een boekje, het magazine. Ja, zo. En een prominente Rotterdammers. Gisteren was hij nog bij ons op de radio. Roep Pot bijvoorbeeld.
1: Fantastisch.
2: Maar er is dus nog een reden om te gaan.
0: Wat dan?
2: Nou, dit is de oude.
3: Je hebt het oude boekje gekregen.
2: Ja, en 3 oktober komt dus de nieuwe Lossip uit.
4: Dus dan moet je sowieso komen. Ja. Dat is gewoon zo.
0: Komt daar een interview met Johnny Valentino in dan,
1: Ariel?
0: Ja,
1: zeker.
0: Dat moet wel, hè.
4: Met foto's erbij, of niet? Oh, echt? Oh, leuk, man.
0: Jongens, mag ik jullie weer bedanken voor jullie bezoek aan de studio bij Wij Houden het Hollands. Altijd gezellig. En ik wens jullie heel veel succes vanmiddag bij Hart voor Muziek.
1: Ja, dankjewel.
0: Maak er een feestje van, maar dat zijn we niet anders gewend van jullie.
3: Komt helemaal goed.
4: En we komen snel weer terug, want er zit heel veel in de pen.
0: Vervolg ook met de Wannabies?
4: Ja, nou, dat weet ik nog niet, maar we zitten net over te bekokstoven.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Nou,
4: de overkant weet het nog niet, maar die zit zo verder.
0: Johnny, Rocco, Arie en ook Gilles, dankjewel. Veel succes vanmiddag en we gaan hem nog één keer doen natuurlijk.
3: Lekker.
0: We gaan weer even lekker shaken.
4: Lekker.
0: Tot de volgende keer allemaal.
3: Oké, okay, joh. Hoi, hoi, hoi.
5: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
1: Dit is Merwe Radio.
5: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
6: Ja, zeker. D voor Deker.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: allernieuwste van Django Wagner was dat. En Bachata Bailando. En we zijn er weer.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Absoluut, we gaan gewoon door, vrienden. Want twee uur is aangebroken van Wij Houden Het Hollands. Ik heet je van harte welkom. Leuk dat je luistert via Drechtstad FM, via Merve Radio. Via natuurlijk Atos Radio en RTV Ridderkerk. En met RTV Ridderkerk hebben we gisteren een paar leuke uurtjes mogen beleven. En nog dankjewel daarvoor natuurlijk. We waren te gast, zoals ieder jaar, bij Radio NL, de artiestenshow. En daar waren we backstage en hebben we een heleboel artiesten mogen ontmoeten. We hebben interviews gemaakt met Frans Bauer, met de 3J's, met Dean Sanders, met Wesley Klein. En ja, daar waren er nog veel meer natuurlijk. Maar dat is later op onze show zelfs terug te zien en te horen natuurlijk. En ja, leuk dat je erbij bent. Dus hou onze socials in de gaten. Komende uur is voor Stefano's en natuurlijk ook Mike Griek, vrienden van dit radioprogramma. En is deze Yuri Plezier, muziek uit Brabant. Mijn hart is geen hotel. Ja.

0: gesloten.
1: Ik vind het een lekker nummer. Judy Plaisier. En mijn hart is geen hotel. Gisteren een heel leuk gesprek gehad met de 3J's. Dat hoor je binnenkort terug natuurlijk bij Wij Houden Het Hollands. Wat een ras artiesten zijn het toch ook. Hier zijn ze met hun nieuwe single. Je zit in mijn

0: horen jullie wat ze zingen. Nu zit ik gewoon weer in de regen hier in Nederland.
1: Nou,
0: dat hebben we geweten. 3J's. Gisteren op het podium bij Radio NL natuurlijk gezien. Wat een prachtig optreden. Ja, we gaan gewoon weer door. En de rasartiesten, de Rotterdamse rasartiesten natuurlijk. De Wannabes en Johnny Valentino waren te gast in het eerste uur. En we blijven gas geven, want twee upcoming artiesten, zeker Mike Griek. Aan de hand van Henk Dame kwam hij ooit bij ons binnen. Gewoon om een keer mee te kijken. Weet je nog, Mike?
2: Dat was lang, lang geleden.
0: Dat is weer even geleden, inderdaad. En Stefano's, jij bent ook al meer geweest bij ons natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En wat blij dat je er ook weer bent, want jullie gaan goed, jongens.
2: Ja, lekker.
0: Ja.
1: Dat moet ook.
0: Ja, zeker. Jij bent een meer poppie. Ja, volkspop.
1: Ja, zo kun je het wel omschrijven. Volkspop.
0: Ja, ja, eigenlijk moeten we die term gewoon lanceren. Want dat komt zoveel te sprake hier in deze uitzending. Volkspop, ja, het is een beetje een mengeling tussen het levenslied en de hedendaagse muziek, toch?
1: Ja, het is eigenlijk heel breed gepakt.
0: Ja.
1: Eigenlijk heel makkelijk. Mensen zeggen volkspop een soort van safe optie.
0: Mm-hmm.
1: Maar van, het is eigenlijk niet het standaard.
0: Dat het toch goedgekeurd wordt. Nee,
1: ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Ja, en jij, Mike, waar klassificeren we jou onder?
2: Over van alles. Maar is hij van alles.
0: Ja, maar zit jij in het levensliedgenre of niet?
2: Ja, ook wel, maar ja, waar kan je ermee vergelijken? Ik weet, ja, durf het eigenlijk niet te zeggen.
0: Eigenlijk moeten we jullie nergens mee vergelijken, hè? Want nee, jullie moeten in je eigen stijl niet zitten, toch?
2: Dat is het belangrijkste,
1: 100%.
2: Ja.
0: Is dat moeilijk?
2: Ja, toch wel.
0: Hmm.
2: Er zijn zoveel artiesten. Ieder hoek van de straat, daar vind je er wel eentje. Ja.
0: Voor jou lijkt het me extra moeilijk. Je komt natuurlijk uit het zuidelijkste puntje van Limburg.
2: Ja.
0: En dan moet je toch extra je best doen om aansluiting te krijgen met de rest van het land, denk ik.
2: Ja, terwijl ik toch wel eigenlijk het meest naar boven toe sta. Het zuiden, dat heb ik vroeger gehad, maar nu bijna niks meer eigenlijk.
0: Maar dat is een goed teken, Mike,
2: ja,
0: toch?
2: Gelukkig wel, ja.
0: Zullen we met jou beginnen? Laat me lekker waaien.
2: Laat me lekker waaien.
0: Hier is die, Mike Griek.

0: Ja, zo lekker op de radio op de zondagmiddag. Het is vandaag de 13e september, jongens. Het gaat over hard. We gaan alweer langzaam richting de kerst. Ja, daar had ik het gisteren nog over met de drie J's. Over een show in Ahoy, wat ze gaan doen. Acoustic Christmas. Maar ja, voor je het weet is het weer zover. Het is belachelijk snel hoe dit jaar gaat.
1: Ja, je ziet al overal de kerstlampjes, alles te koop komen.
0: En de pepernoten liggen weer in de zomer.
2: Is weer voorbij,
0: ja, de zomer is voorbij. Lekker nummer, inderdaad. Ik kan het ook niet echt het levenslied noemen, Mike. Wat jij doet.
1: Ik weet het ook niet waar het vandaan komt.
0: Nee, maar lekker Nederlandstalige muziek, daar staan we voor. En wij staan voor jullie natuurlijk. En we gaan naar jou, Stefano's. Donders goed.
2: Ja, donders goed, ja.
0: Dat was echt een knijter, hè, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, donders goed. Ja, toen we dat uitbrachten, had niemand eigenlijk verwacht dat ik daarmee zou komen. Mm-hmm. Ik dacht eerst van, er komt weer iets totaal wat anders. Ja. En het leukste met vooral met mijn nummers, vooral de tekst. Eigenlijk grotendeels zit eigenlijk altijd erbij qua tekst schrijven. Mm-hmm. En dan vind ik eigenlijk het leukste aan heel het concept naar een nummer toe werken.
0: Ja, mooi.
2: Schrijfsessie.
0: Mooi is dat natuurlijk, toch?
2: Ja,
0: je schrijft zelf ook mee.
2: Ja, 100%. Dat vind ik eigenlijk het leukste van allemaal. Dat je toch eigen input hebt, want dan weet je toch wel wat je zingt. En niet dat ze van hier, we hebben iets voor je liggen en
0: ja,
2: is het wat.
0: Ja, dat is makkelijk, hè?
2: Dat voelt het niet als iets wat ik heb gecreëerd of met de mensen dan.
0: Nee, het moet een beetje een kindje van je zijn, toch?
2: Ja, 100%. Ja. Dat is echt wel het belangrijkste.
0: Solo Amore, dat is je laatste wapenfeit. Ja. Waar gaat het over?
2: Ja, de Italiaanse liefde. Ja, alleen maar liefde.
0: Kon niet uitblijven natuurlijk, hè?
2: Ja, hier de vakantie is voorbij. Dat is een mooi nazomernummer.
0: Is het autobiografisch?
2: De meeste nummers zeggen altijd, je moet dingen meemaken als je kunt schrijven. Erover.
0: Ja, precies. Dus, we gaan eens even luisteren hoe die klinkt. Hier is die, Stefano's.

0: Stefano's en Solo Amore.
1: In het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: Artiest die ook regelmatig bij ons voorbij komt is Dave Dekker. Natuurlijk is hij al heel wat keertjes bij ons op visite geweest. En maakt ook

0: inderdaad een fantastische stem, Mike. Toch? Kunnen we nu onderkennen?
1: Ja, Charelle,
0: vind ik mooi. Ja, en dat was ze met haar laatste oneindige liefde voor haar dochtertje. Die lijkt sprekend op haar. Dat is niet normaal. Dat is gewoon een kloon. Ja. Mike, we gaan even terug naar jou. Eigenlijk ben je al een tijdje bezig, hè? Want ik vond nummers uit 2018 al van jou.
1: Ja, dat is heel lang al mee aan draaien.
0: Ik denk, zet hem niet in de playlist. Ik weet niet of je dat nog wel terug wil horen.
1: Die doen we niet meer. Verjaard.
0: Ja, ik hou van de handel. Is dat ook op je lijf geschreven?
1: Ja, die wel. Ja. Dat is echt een nummer voor mij. Ik ben opgegroeid in de handel. Dus van kleins af aan ren ik al rond tussen het oude ijzer en de auto's. Dus is wel echt voor mij gemaakt.
0: Ja, precies. Dat is, dat zit er een beetje ingebakken dan, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, we gaan er ook in weg.
0: We gaan hem draaien op de radio natuurlijk. Hier is Mike Griek.
2: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.

0: Ja, het moet gewoon je passie zijn. Muziek natuurlijk, Mike. En ja, je hebt nu tweede... Ja, niet de tweede single. Dat klinkt zo raar natuurlijk, want je hebt er al meerdere opgenomen. Maar het plan is om zo door te blijven gaan. Bij het label One natuurlijk, van onze Stijn.
1: Ja.
0: Bram Koning. Ja, jij zei het net, vond ik wel leuk dat je dat zei. Je komt natuurlijk uit het zuidelijke puntje van Limburg. En dan moet je in Amsterdam een single op gaan nemen.
1: Ja, dat wordt denk ik heel raar.
0: Hè? Ja, precies. Ja. En hun zijn echt van de ABN natuurlijk.
1: Ja,
0: of ziet dat weer. Heb je dan moeite om echt ABN te zingen?
1: Nee. Het zit er eigenlijk wel erin gebrand, denk ik. Mm-hmm. In al die loop der jaren.
0: Ja, maar dialect, ja, je praat het elke dag natuurlijk. Het zit gewoon in je systeem, weet je wel. En dan opeens die omschakeling te maken lijkt me best wel moeilijk.
1: Ja, nee, ik heb daar eigenlijk niet veel moeite mee. Want ik, zeg maar, ja, ik zit zelf dan in de handel, dus ik ga ook vaak naar klanten toe in boven Holland.
0: Ja. Ja,
1: en automatisch pas je je toch aan de mensen, zeg maar, waar je komt.
0: Dus eigenlijk, kilometers maken erbij al een beetje gewend.
1: Ja, dat is niet normaal. Ik denk dat de volgende kilometer vreter wordt.
0: We praten zo dadelijk met Stefanos verder. En we gaan donders goed van je draaien, Stefanos. Dus zet je me schrap. Maar eerst even een nieuwe plaat. Een nieuwe plaat van Marloes Oosting, tezamen met Frank van Etten. Die is hageltje nieuw. Ik weet niet waarom, zo heet hij.

0: klinkt ook weer zo bekend, dit nummer. De nieuwe nummer van Frank van Etten tezamen met natuurlijk Marloes. Marloes ja, woont in Duitsland en ja, zingt gewoon het Nederlands. En dat doet ze met Frank van Etten. Ja, ja, je hebt er niks aan, maar ik wil het toch gewoon even vertellen. We gaan even naar Stefano's. Donders goed. Lekker nummer. Ik vind het nog steeds een lekker nummer.
1: Ja, dankjewel. Donders goed. Ja, weet, hoe kom je erop?
0: Ja.
1: Ja, het was, ik had één woord. Ik zei het woord donders goed. Ook op de whiteboard is hij van, dit is het. Daarom moeten we omheen bouwen. We zijn naar Kees Tel gegaan en dan binnen no time allemaal eigenlijk weer klaarstaan.
0: Ja. Nu hebben we Vredeveld en Rusje opgenoemd natuurlijk. Ja. Kees Tel, dat is ook zo'n wonderdokter daar in Brabant, hè?
1: Ja, dat is onze tovenaar die nog daar steeds zit, ja.
0: Mm-hmm. En gewoon een soort huiskamerstudio, toch?
1: Ja,
0: heb ik wel eens gehoord.
1: Kees is Kees. En dat is juist het mooiste eraan.
0: Ja, we gaan hem doen. Stefano is op de radio en donders goed.

0: Jee, wat een power zit er in dat nummer. Ongelooflijk. Wat een, ja, ik vind het nog steeds een lekker nummer.
1: Ja, het is geen rustig nummer. Dat
0: nee, heerlijk. Het is echt een radionummer, noemen we dat.
1: Ja.
0: Dus ja, mega piratenfestijn. We zaten net buiten de uitzending even een beetje te filosoferen erover. Maar je hebt toch wel wat grote dingen meegemaakt dan, Stefano.
1: Ja, dat was wel het moment dat ik op het podium daarna zei tegen mijn ouders van... dit wil ik wel vaker doen. Dit is echt wel het moment dat ik zeg van... nu ga ik wat meer repeteren, wat meer daar echt tijd in steken.
0: Ja. Nou, ik had er gisteren ook met de artiesten bij Radio NL erover. Ik zeg van, ben je dan niet zenuwachtig voor zo'n optreden? Hoe zit dat bij jou?
1: Nou, hoe dat bij mij was, want ik was, stond in een voorprogramma. En de tent was leeg en leeg vanwege de drukte. Hadden ze de ingang alles wat smaller gemaakt. Vanwege de beveiliging en alles regelen. Dus mijn ouders zeiden, kom ongeveer 800 man. Dat is nog veel hoor. Ik sta daar zo, ik kijk uit dat raampje daar. En ik denk, shit. 1000 man, 2000, 4, 5, 6. Ik begin te tenen. Ik van, ja, die deur gaat open, dus nu moet ik ook gaan ook. Dus ik ren het podium op.
0: Voor de leeuwen geworpen.
1: Ja, toch? En links, rechts. Je moet hem altijd in diepte gooien. Anders doe je het niet.
0: Zo
1: anders ga je met twijfel erin. Dat is altijd goed erin.
0: Daar leer je het beste van. Mike, wat is jouw grootste optreden geweest tot nu toe?
2: Ja, dat moet ik toch wel zeggen. Dat was hij bij Jan Smit.
0: Ja.
2: Dat was grandioos. Dat was niet normaal.
0: Vertel. Ik wil er alles van weten.
2: Twee maandjes geleden volgens mij. Een jubileumconcert in Volendam. Twee dagen achter elkaar. Vrijdag en de zaterdag. Jubileumconcert van Jan. 30-jarig jubileum. Ja, dan kom je daar en dan sta je in één keer voor 12.000, 13.000 man.
0: Hoe kom je daar terecht?
2: Ja, ik had meegedaan ik al van de handel met de strijd om het muziekfeest bij de concurrent, laten we het zo maar zeggen.
0: Nou, ja.
2: En toen stond ik in de finale en kregen we telefoon van Jantje Smit. Van ik heb jubileumconcert, willen jullie erbij staan met z'n vieren?
0: Mm.
2: Dus de finalisten mochten erbij staan in het voorprogramma van de grote man zelf.
0: Dat is toch wel een super compliment wat hij krijgt, toch?
2: Ja, ja, vroeger als klein jongetje, daar zat ik altijd te luisteren.
0: Ja.
2: En dan mag je in één keer bij zijn 30-jarig jubileum staan in Volendam.
0: Ja, dat is een droom, toch?
2: Niet normaal, niet normaal.
0: We gaan even terug naar jou. Ik had het vorige keer al beloofd, maar toen was het er niet van gekomen, Stefano. We zouden een nummer draaien van je vader.
1: Klopt, ja. Ja, we gaan nou voor de bus.
0: Ja. We hebben er eentje opgezocht en ik heb aan jou gevraagd, wat is zijn mooiste nummer?
1: Ja.
0: En mijn mooiste gedachte. We gaan even terug naar 2020 volgens mij.
1: Klopt, ja.
0: Hier is die.

0: Als jij voorbij loopt. Ik vind het nog steeds een kei goede zangeres. Afgelopen, ja, 2 weken geleden is de moeder overleden. Ja, dat hakte er natuurlijk wel even in bij haar. Stefano's en natuurlijk ook Mike. Ja, team voor. We gaan allebei jullie nummers nog een keertje draaien.
1: Yes.
0: Hoe ziet de dag voor jullie er verder nog uit?
1: Ja, eerst 2 uur naar huis rijden.
0: Hey, dan Mike, dan is de dag weer om, toch?
1: Ja, bijna wel. Het is tijd.
0: Wat zijn je plannen nog voor de rest van het jaar?
1: Ja.
0: Heb je nog leuke dingen vooruit? Ik heb net een stukje gehoord. Ja, ja. Ik weet niet of dat moeten we even tussen ons houden natuurlijk. Maar,
1: ja, ja, je mag dus, hem voor mij. Mag je de primeur hebben.
0: Nou, stuur hem maar een keer op. Dan, deze nodig ik je weer uit om erover te praten.
1: Ja.
0: Dankjewel dat je hier was. Hele fijne reis naar huis.
1: Ja. En, van een mooie weer genieten.
0: Van mooie weer genieten. Maar jij zit nog in de auto. Ik ben op de fiets. Dus ja. Stefano's, hoe ziet jouw toekomst eruit dit jaar nog?
2: Druk. Het is wat leuks. Dus je weet nooit wat er gaat gebeuren. Wat er kan gebeuren.
0: Precies.
2: Maar dat moet ook wel. Het moet niet allemaal voorgestippeld zijn.
0: Nee.
2: Dus eigenlijk vooral voor het weekend weer gaan we weer optreden. En nieuwe nummers maken vooral, weer veel schrijfsessies.
0: Gaat dat goed met de optredens?
2: Ja, 100%. We komen steeds meer achter wat mijn sound is en wat mijn set is, wat ik zing.
0: Die sound hebben jou al gevonden. Daar hoeven we niet meer over te discussiëren natuurlijk, toch?
2: Nee, maar het is ook leuk vooral waar je komt. Ja. De ene keer sta je voor mensen die allemaal op de kruk zitten.
0: Ja.
2: En de andere keer sta ik voor een groep van 20 jaar gasten. En denk ik,
0: precies.
2: Switchen en doorgaan.
0: Zo is het. Maar ja, daar bij de entertainer voor, toch?
2: 100%, maar dat is ook belangrijk.
0: Zo is het.
2: En dat is ook leuk.
0: Dankjewel dat je hier was. En
2: wederzijds.
0: Tot de volgende keer.
2: Komt goed.
0: We gaan allebei jullie nummers nog een keer draaien. Solo Amore en natuurlijk Mike Griek. En Laat Me Lekker Waaien. Natuurlijk doen we dat bij Wij Houden Dollands.

0: muziek zat op de zondagmiddag, vind je niet? Wij vinden het in ieder geval wel natuurlijk. Wij hadden het Holland met Stefano's en Mike Griek op visite. We gaan er vandoor.
1: Wij houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Wens je nog een fijne zondag. Geniet ervan. Volgende week zijn we onder andere terug met Henk Dissel op visite. Daar maken we ook weer twee leuke uurtjes van. Laatste

0: In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: De wereldwijde zomertop 3 vandaag in 2004 was op 3 Anastasia en Sick and Tired, nummer 2 Avril Lavigne en My Happy Ending. En toen voor de 8e week waren Maroon 5 en This Love, de wereldwijde nummer 1.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijsten en presenteer de Chart Hunt Top 30 met daarin de

0: Alles draait om de wereldhits.
1: Met Latitude de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met daarin de hoogste nieuwe op nummer 2. En ook straks de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst. De charts en top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was die van Noorwegen. En daar zijn bijzonder populair Zimmermann en Bjørn Eidfang. En hun nieuwste track, Aitak met Die, die staat daar momenteel op nummer 1. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Frankrijk.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Frankrijk. Frankrijk officieel de Franse Republiek zijn land in West-Europa en op oppervlakte het ena grootste Europese land. En qua inwonerstal is Frankrijk het ena grootste land binnen de Europese Unie. En het is ook een geliefd vakantieland. En dan de muziek, en dat is een mix van Frans en Engels. Hoewel je meer Franstalige hits in de Franse hitparade vindt dan Engels. Uitzonderingen zijn nu Hagel en Moving to the Sun. En ook kunnen de Fransen geen genoeg krijgen van Die Die Die. De wereldhit van Shakira en Bruna Boy. Maar artiesten die in de Franse taal zingen, die voeren de boventoon. Met nu een hit in Frankrijk, Aya Nakamura en Sexy Nana. En ook Timal en Scenario, die vind je terug in de Franse charts dit moment.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartworld de nieuwe Chartrun top 30 van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun top 30. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 4 tracks verdwenen zijn. Dus opnieuw een bescheiden schoonmaak in de lijst van deze week. De details die hoor je straks. Eerst de verdwenen uit de top 30. En dat zijn Dolly Parton en Kenny Rogers en Islands in the Stream. Na 1 week is het uit de top 30 gekelderd. Iets langer heeft Hootie Fruity van Kate C. het volgehouden. Na 2 weken is het weg. En dan de tracks die het echt verschil hebben gemaakt. Zoals Drop Dead van Olivia Rodrigo. Het staat na 20 weken en 400 punten buiten de top 30. Wat daar in het jaaroverzicht nu een 7e plek oplevert. En de laatste die verdwenen is, is de comeback single van BTS. Die deze week ook hun Amerikaanse tour hebben afgesloten. BTS en Stream die stonden in totaal 24 weken in de Chartrun top 30. En in de jaarlijst staan ze daarmee nu op een 5e plek. En tot slot nog even de voorlopige jaar top 3. En die is nog steeds onveranderd. Met op nummer 3 dus Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Met 604 punten en 42 weken in totaal. Op 2 K-pop Demon Hunters, AJ en de andere zangeressen. Dus uit K-pop Demon Hunters en Golden. 618 punten en 58 weken. En nu nog steeds op nummer 1 Bruno Mars en I Just Might. Met 715 punten en 33 weken.

0: tijd. En deze chart wilt om in de nieuwe weeklijst van de Charts hun top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 28 Cameron White Gunman, Kingdom of Fear. Adele, Ain't in LA, is binnengekomen op 29. En Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In, die zakken terug van 24 naar 28. Nieuw op 27, Miley Cyrus en Base Pursuits. En Somber met My Body Isn't Ready is ook nieuw op 26.
1: Chartrun, nieuw.

25 van 18, Olivia Rodrigo en Stupid Song. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You gaat van 18 naar 24 en Another 45 Ultra Talk To You, die blijft staan op 23. Vorige week op 17 en nu aan 22 gedaald Dolly Parton en 9 to 5. En de hoogste nieuweling, ook van Dolly Parton vorige week, Jolene, stond toen op 12. En nu staat hij op 21.

0: Art World, wereldwijde album top 10.
1: Met 1 stijgen, 2 staanblijvers, 4 zakkers, 2 nieuwe en ook een re-entry. En dat ziet er als volgt uit deze week met op 9 van 10 Michael Jackson Thriller. Nieuw op 9 is Carol G en haar nieuwe album No Per Piento Desti Tango. En dat is in het Nederlands. Ik heb geen spijt van dat ik zoveel voel. Het staat nieuw op 9 deze week bij de wereldwijde albums. 8 is een staanblijver voor Bad Bunny en Detele Mas Photos. En BTS met Arrogant gaat van 5 naar 7. Een re-entry van Shanna Sparrow en Visitor op 6. En Noah Kahan met The Grey Divine gaat van 6 naar 5. Olivia Dean, The Art of Loving, zakt van 3 naar 4. En Ariana Grande met Pedal, die gaat van 2 naar 3. En nieuw op nummer 2 is het nieuwe album van Alex Warner. Wild Child heet hij. En You Seems Set for the Girl So In Love van Olivia Rodrigo is nu voor de 10e week de wereldwijde album nummer 1.
0: Wereldwijde album top 10 nummer 5.

Met op 20 een re-entry voor Huggle & Salto en Jamaica Bam Bam Bam. Het is een repeat hit dus op nummer 20, nu 8 weken in de lijst. Shannon Sparrow, The Great Acceptation, die gaat van 29 naar nummer 19 in de tweede week omhoog. En ook omhoog van 25 naar 18, Katy Perry in The One That I Got Away. Olivia Rodrigo, The Cure, die gaat van 14 naar 17. En Teddy Swings, die daalt uit de top 10. Vorige week stond hij met Mr. Know-It-All nog op nummer 8. En nu op nummer 6.

Met op 15 van 26 Tem Impala en Jenny en Dracula, en dat in de 26e week. Olivia Dean en Man I Need, 51 weken staat ze nu in de lijst, dat gaat van 13 naar 14. En Malcolm Todd en Earrings, die daalt niet, die stijgt, moet ik zeggen, van 15 naar 13. Ook een stijger vinden we op nummer 12 van 20, Michael Jackson, Billie Jean en Fever Dream van Alex Warner. Vorige week nog in de top 10 op 7 en nu staat hij op nummer

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zou onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: vandaag, maar dan in 2005 steeg het van 2 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. James Blunt en You're Beautiful.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits met straks het vervolg van de wereldhitlijst die Chart Run. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldkalm. En deze week komt die van crimeschrijver en woonachtig in Frankrijk, Edwin Zonneveld.
1: John Deventer.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaat Antoon en De Enige. Het gaat van 45 naar 37. Lost Frequency en Live It All die staan weer op de rand naar de top 30. Ze stijgen in hun 12e week weer van 40 naar 31. Bazaard en Ooit Komt Er Een Dag neemt de nummer 22 in, komende van 37. En de internationale meidengroep Cat C en Animal die gaan van 34 naar 21. De snelste stijgers zijn deze week K3 en De Zoon van Oya Lele. Het neemt een sprong van 35 naar 19. Bibi Rexha en Fatals en New Religion die gaan van 25 naar 14. En Bastera's hit All Because of You die stijgt weer van 19 naar 13. In de top 10 is beland op 7 van 14 On My Soul van Bruno Mars. En Somber, de hit die hij op dit moment scoort, My Body Isn't Ready, stond vorige week op 9 en nu op nummer 5. En de hoogste binnenkomer is deze week in de Ultra Toplijst de nummer 34. En dat is Emerald Eyes van Alex Warner.

Spotlight, de highlights van de Duitse single Top 100. En in de spotlight daar staat de classic hit van Dua Lipa, Training Season, die sprong maakt van 44 naar 27. En verder gaan Hart, Adele en Ain't in LA, het gaat van 65 naar 31. Ichi en R&B Ring My Bell, die sprint van 57 naar 29. En Alex Warner's Ordinary gaat in de 83ste week van 20 naar 16. En in de top 10 gaat omhoog We Sind Helden en Von Hier on Blind. Het stijgt van 6 naar 4. En Helen Fischer's nieuwste, Ein Meyer Side, is de hoogste nieuwe. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40, met daarin twee nieuwe binnenkomers. Bescheiden binnen op 39 is Base Pursuit, de nieuwe wereldhit in de dop van Miley Cyrus. En uit de nieuwe reeks Beste Zangers is de Cruzeiro-klassieker Anne uitgevoerd door rapper Busy, een hit. En is zelfs op 26 de hoogste nieuwe in de top 40. En verder zijn gestegen Adele en Ain't in LA. Het gaat van 35 naar 29 met een stipnotering. En Boom van Samuel Welton en Rosso, je hebt hem net even gehoord, heeft zelfs een superstip meegekregen. Het stijgt in de tweede week van 37 naar 19. En Milo, Laat het lukken, alleen jij, was vorige week de hoogste nieuwe. Het gaat deze week omhoog van 24 naar 17. En Boston van Stella Lovely, die staat op 14, komende van 17. En verder op in de top 10 dan, staat op 10 van 13 Summer en My Body Isn't Ready. En Shanna Sparrow's Great Acceptation, die stijgt verder de top 10. Het gaat van 10 naar nummer 5. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. We beginnen met die van Duitsland met op 3 van 2 Huggle and Moving to the Sun. Helen Fischer die komt op nummer 2 binnenknallen en Shakira en Bruna Boy blijven voor de 11e week de nummer 1 in de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 5 Another and Talk to You. Cameron Whitegum's Kingdom of Fear die stijgt weer door van 4 naar 2. En Shakira en Bruna Boy en Die Die Die die blijven de nummer 1. En deze top 3 van de Nederlandse top 40 met een top 3 die ook weer licht in beweging is gekomen. Met op 3 van 4 Teddy Swings en Mr. Know It All. De Bassa, Magnetic, die blijft staan op nummer 2. En Shakira en Bruna Boy en Die Die Die zijn nu voor de 12e week de nummer 1 in de

0: again.
1: Chart World, nieuwe muziek.
2: En nieuwe muziek van het Canadese R&B duo Magin Jordan en Strangers. En de verrassende nieuwe release van deze week, Second Life van de Belgische groep Hooverphonic. Versterkt met de Vlaamse singer.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het vervolg van de Chartsun top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 1 staanblijver, 4 zakkers, 5 hardlopers, waaronder de wereldstijger. Met op nummer 10 van 11 Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat. Catsy en Animal gaat van 6 naar 9. En Temper City met Self-Aware die stijgt wellicht van 9 naar 8. Van 10 naar 7 gaat Stella Lively en Boston. En Loser van Temme Impala die daalt uit de top 5. Vorige week 5 en nu op nummer 6.
2: Chartrun. Top 10 nummer 7.

0: Met zometeen de wereldwijde top 3, maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 27 de wereldstijger van deze week, Bye Bye Why voor Carol G. Het stijgt door van 27 naar 50, Carol G en Bye Bye Wow. Het is de wereldstijger deze week. En Huggle, Emela, Angel en Ultranati met Moving to the Sun. Vorige week nog op 2 en nu op nummer 4.
1: Chart Run, Chart Update.
0: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd, maar eerst nu de Chart Run Hit Update met de highlights van de Chart Run lijst van deze week. Met daarin deze week 3 nieuwe en 1 repeat hit. De eerste nieuwkomer, dat is op 29, de Slovaakse singer-songwriter die het op de socials als TikTok en ook op de radio het momenteel goed doet. Haar track Ain't in LA is nieuw op 29. Ook vers is er nog geen 2 weken oude nieuwe hit van Miley Cyrus. Haar nieuwste track, wat de voorloper is van een nieuw album wat dezelfde titel heeft als de singletrack Bass Pursuit, die is binnengekomen op nummer 27. De aanloop voor de derde nieuwe binnenkomer heeft wat langer geduurd. Op 25 juni verscheen My Body Isn't Ready van singer-songwriter Samba. En nu pas in de tweede week van september begroeten we hem in de Chartrun Top 30 op 26. Dan de repeat hits. Vorige week verdween Huggle en Salter in Jamaica Bam Bam Bam na 7 weken uit de Chartrun Top 30. En nu dankzij de klinkende streamingcijfers en airplay wat het weer de hoogte heeft ingestuurd, is het weer opnieuw binnengekomen op dus de nummer 20 deze week. En dan de hardlopers en de wereldstijger Shanna Sparrow en Great Expectation. Die sprint van 29 naar 19. Katy Perry's The One That I Got Away, die stijgt weer van 25 naar 18. En ook Tim Impala en Ginny, die zitten weer in de lift. Hun hit Dracula stijgt in de 26e week van 26 naar 15. Milk & Thought's Earrings, die verspringt van 15 naar 13. En Michael Jackson's classic hit Billie Jean gaat in de 19e week notering van 20 naar 12. In de top 10 stijgen Stella Lovely en Boston. Van 10 naar 7 gaat ze. En dan de wereldstijger, dat is de nieuwe track Bye Bye Wow van Carol G. Vorige week kwam ze nog bescheiden binnen op de 27e plek. En nu sprint ze als een raket naar nummer 5.
1: Chartrun, top 3.

0: Smart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts een top 3. Met op 3 blijft staan Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. Ella Langley, die de 2 na langs genoteerde Billboard Hot 100 nummer 1 hit op het moment is. Alleen Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You gaat haar nu voor. Die 22 weken volhield op nummer 1. En Ella die noteert nu in Amerika 21 weken op nummer 1. En bij ons in de Charts Top 30 stijgt de wereldhit Chosen Texas van Ella Langley in de 25e week weer van 4 naar 2. En nog steeds staat de soundtrack van deze zomer Die Die Die van Shakira en Bruna Boy in 13 landen op nummer 1. En ze hebben wel behoorlijk wat moeten inleveren, van 17 naar 13 landen zijn ze gegaan. Maar Die Die Die van Shakira en Bruna Boy die blijven nu voor de 12e week in onze wereldhitlijst de Charts Top 30 de wereldwijde nummer 1. En dit was Charge World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Frankrijk en is van crimeschrijver Edwin Zonneveld.
0: All around the world. Wereldkolom.
2: U weet, ik ben schrijver. Ik woon in Frankrijk. Ik woon hier met mijn gezin, 2 kinderen en mijn Franse vrouw. Ik heb ook een huisje in de buurt van Zwolle, Giethoorn eigenlijk. Het natuurpark daar heet De Weerribbe Wieden. En daar schrijf ik mijn boeken, want ik schrijf detectives. Momenteel ben ik bezig met de 9e detective in de Stark-serie. Inspecteur Stark, ondertussen privé-detective geworden. Hij is op vakantie in Frankrijk en wordt daar geconfronteerd met het verdwijnen van een wijnboer. En hij gaat op zoek naar de man en hij komt in de krijtgangen in de souterrains van Epernay in het Champagnegebied terecht. Ik vertel natuurlijk niet meer, want anders is het niet meer interessant. Maar het boek komt eind van de maand uit in het Nederlands en eind van het jaar in het Frans. Eventjes over Frankrijk zelf. De politiek misschien, om eventjes een update te geven. Er zijn een groot aantal kandidaten nou voor de nieuwe president die gekozen moet worden in 2027. We praten toch over een 8-tal kandidaten en er komt soms elke maand er eentje bij. Niet erg zinvol, want uiteindelijk blijven er 2 over die met elkaar gaan strijden. Wat zijn de kanshebbers hier? Vermoedelijk is links niet sterk genoeg, maar extreem rechts is wel heel sterk. En dus het zal zeker gaan om een middenpartij en extreem rechts. Dus gevaarlijk als je niet van extreem rechts houdt. Voor het midden, voor het middengebied, dus laten we zeggen de liberalen, betekent het dat ze een coalitie moeten vormen om stand te kunnen houden tegen de enorme populariteit van extreem rechts. Het weer in Frankrijk, we hebben 5 hittegolven gehad die opliepen tot 45 graden. Dat betekent dus hittegolven waarbij de temperatuur 's nachts niet meer dan 10 graden daalt. Dus voor mensen met een appartement of met een balkon, eventueel een balkon of mensen met...
0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlakbij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
11: Yes, sir, boy.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu...

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: Garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, u luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek William de Wee. We hebben vanavond muziek van onder andere Johann Sebastian Bach, Shostakovich, Scarlatti, Brahms, een verhaal van Marie Maris, A.L. Snijders, Esther Verhoef, liedteksten en of poëzie van Gerrit Krol, Stef Bos, Huub van der Lubbe en nog veel meer.

Albinoni uit Concerto Opus 7, nummer 6. En nu van Huub van der Lubbe. Blijf nog even, blijf nog even. Ga nog niet weg. We hebben al veel, maar lang niet alles gezegd. Wat stil spreekt uit ogen, uit een simpel gebaar. Wat kan zonder woorden, is dubbel zo waar. Kom met verhalen die je nog van ons weet. Die je nog kwijt wil, voor ik vergeet. Blijf, blijf nog even. Blijf nog even voor je gaat. Dan schenk ik iets in, wat makkelijk praat. We maken geen haast, ook al is het al laat. Er is nog te eten en hout op het vuur. In de lamp zit olie, voor nog een paar uur. Mijn arm om je schouder, jouw hand op mijn hart, voordat het kouder wordt en geleidelijk zwart. Blijf nog even voor je gaat. Je was altijd een vriend, je blijft altijd mijn maat. Wat zal je nou weggaan als die fles hier nog staat? Blijf, blijf nog even. Blijf nog even voor je gaat. Dan schenk ik iets in wat makkelijk praat. We maken geen haast, ook al is het al laat. Blijf nog even, blijf nog even. Blijf nog even voor je gaat. Wat zal je nou weggaan als die fles hier nog staat? Het is toch niet over, ook al wordt het al laat.

Johannes Sebastian Bach uit Petita nummer 1, BWV 825. En dan nu een verhaal van Paulien Cornelissen, Jeep. Door de heuvels liep een man met een radiografisch bestuurbaar jeepje. Het was groter dan een kinderspeelgoed. Een cavia had er, denk ik, lekker in kunnen rijden. Het voertuig zag er sterk uit en reed dapper door plassen en modder. De man keek trots toe. Een stukje achter de man liep een vrouw. Ze hoorde bij de man, dat zag je wel, maar ze hield net genoeg afstand om niet de indruk te laten ontstaan dat zij hobbygewijs iets met dat autootje te maken had. Ze keek er ook nadrukkelijk van weg. De man op zijn beurt keek niet naar de vrouw. Het autootje keek naar niemand. Het leek me een ingewikkelde driehoeksverhouding. Een tijdje later kwamen we bij de parkeerplaats waar we de man en de vrouw weg zagen rijden in een rode auto van menselijk formaat. Het jeepje stond waarschijnlijk op de achterbank aandacht te trekken.

Hof Hannes, Amerikaans, oorspronkelijk uit Armenië. En het is een bagatel. En nu een verhaal van Marie Maris. En Marie Maris schrijft stukjes over het Franse platteland. Septemberlied. September kijk je aan als een zomerse dag met vochtige ogen. Heilige dagen, lage zon beschijnt bottels en bonte bladeren. Belicht heldere herfstbesjes tot de struiken volhangen met fonkelende rode lampjes. Volop oogst en kleur, maar de groei is er voor dit jaar uit. Horen kun je het ook dat het september is. Zoals de wind door de blaadjes ruist, zo klinkt alleen september. Met een klein knispertje, de blaadjes al een beetje droog, nog even aan de boom en laat ze los tot een ruisend tapijt dat aan haar voeten ligt. Een zwerm boerenzwaluwen zorgt voor onrust. Herfstkriebels krijg ik ervan. Het vrolijk makend gekwetter van de zomer klinkt nu als een bode van andere tijden. Als de zwaluwen verzamelen, is de herfst niet ver. Het zou zomaar een spreekwoord kunnen zijn. Au revoir, zonnig seizoen, bienvenue, regentijd. Lekker toch? Regenjas aan, het bos in, misschien wat mooie herfstspullen verzamelen om thuis nog van na te genieten. Lekker aanmodderen in de tuin of vanuit een luie stoel naast de kachel kijken hoe de trekvogels overkomen. Ik heb er wel zin in de herfst. Al was het maar om de mooie besjes, het oranje en rood van kanoeien, kamperfoelie en aanverwanten zijn om van te pikken, vooral aantrekkelijk voor vogels, maar voor ons meer iets voor in een vaas. Maar met bijvoorbeeld rozenbottel, vlierbes, duindoornbessen, hier niet bij u in de buurt misschien, gele kanieën, vuurdoren en straks naar de vorst sleedoren. Weten wij ook wel raad, jam, drank, sap, gepekeld op zuur, op olie enzovoort. Mooie klusjes voor dagen dat je liever binnen blijft. En zulke dagen komen er zeker aan. Je hoort het in het lied van de verzamelde vogels. Maar zover is het nog niet. Er is nog even tijd om de overdadige oogst binnen te halen en zo lang mogelijk na te zomeren. Nog even te genieten van de late zomerzon achter de boomtoppen te zien verdwijnen.

Timeless Tango, een bandeon. En nu van A.L. Snijders, Vleermuis. Ik heb een Canadees in de familie. Daardoor heb ik half Canadese kleinkinderen. De Canadees heeft de hele wereld overgereisd voordat hij zich in Amsterdam vestigde. Zijn moeder heeft ook haar hele leven reizen gemaakt. Het is erfelijk in die familie. Toen ze 20 jaar geleden hier bij ons in de Achterhoek logeerde, was er een incident. Er vloog een vleermuis in de logeerkamer. Ze was er rustig onder. Ze hielp me met het vangen van het beestje. In Canada woonde ze alleen in een stevig houten huis, waar ook regelmatig vleermuizen binnenkwamen vliegen. Het huis stond aan een zeer groot meer dat in de winter dichtvroor. Ze ging op het ijs met een gemotoriseerde slee naar plekken waar ze veel vis wist, boorde een gat en haalde haar maaltje naar boven. Ze was nergens bang voor. Ze wist dat de slee niet mocht haperen in de Arctische nacht, want dan was ze verloren. De slee haperde nooit. Zelf heb ik eens op een hoge ladder een gat gehakt in een muur van mijn huis. Door het gestage hakken kwam er uit een spleet een ontwaakte vleermuis naar buiten vliegen. Zo dicht langs mijn hoofd dat ik dacht dat hij me beroerde. Ik viel van schrik bijna van de ladder. Een veel voorkomend ongeluk in de categorie in en om het huis. Ik wilde van mijn angst voor vleermuizen genezen. Gelukkig had ik in die tijd een buurman die een mystieke priester was bij een Oosterse sekte. In stilte lachte ik hem uit, maar omdat ik van nature een opportunist ben, greep de gelegenheid, vroeg ik hem of hij mij met een mantra kon helpen. Na 3 dagen kwam hij met een mantra in het Sanskriet, die ik gedurende een week iedere dag 40 keer moest zeggen, terwijl ik in de richting van het water liep. Het heeft geholpen. Onlangs zag ik 3 vleermuizen op de grote lege zolder van mijn huis vliegen. Ik bleef onbewogen. Ik beschouwde ze als vrienden.

Shostakovich, The Second Wolf. En nu een gedicht van Gerrit Krol. Niet te beschrijven. Niet te beschrijven wat een geur doet in je neus en in het weken van je hersenen. Een bloem, strandlucht. Laatst liep ik op de weg. Toen langs mij streek een vleug van vroeger, van potten inkt en rekenen. Wat ik in der eeuwigheid zou zijn vergeten. Ik liep er tegenop. Men zegt dat van bepaalde vlindersoorten het reukvermogen zich uitstrekt over kilometers. Maar of het nu de natuur is of een oude school. Of een meisje dat in je armen staat en geurt als 7 jaar geleden. Of, als het heeft geregend, de hartverscheurende kracht van een naaldwoud. Je noemt het, maar beschrijven kun je het niet.

Georg Böhm, ach wie nichtig, ach wie vluchtig. En nu van Joep van 't Hek uit het boek Eeuwige Trouw. We gaan los. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ging het opeens anders. Je zag bruidsparen in spijkergoed en in een studentico's lelijk eentje. Of in een mooie oldtimer. Maar geen trouwstoet. Tegenwoordig verzamelen de gasten heel onromantisch, gewoon op de trouwlocatie zelf. En die kan ook nog eens overal zijn. Van een oud idyllisch kasteeltje tot de kantine van de voetbalclub, waar de twee geluksvogels elkaar hadden leren kennen. Ooit in de vorige eeuw was er een provo die op de fiets trouwde met zijn meisje voorop op de stang. Mijn ouders spraken daar schande van, omdat het oneerbiedig was. Waarom het oneerbiedig was? Je trouwde in je leven maar één keer. Toen wel, ja.

Dit was fluitmuziek. Er staat Londen 1706 en anoniem. Dus we weten niet van wie het is. Maar het was mooi. En nu heb ik een gedicht en het is, heet ook Mooi. En het is van Stef Bos. Mooi, zoals jij de woorden door elkaar haalt. De wolken met de wind verwisselt. En van het huis een slagveld maakt. Zoals jij naar je moeder loopt. Met open armen, alsof overgave niet geleerd moet worden. Zoals jij oprecht vals speelt en de regels aan je laars lapt. Anarchist zonder manifest. Je stelt een vraag, maar vraagt geen antwoord. Als de uitleg begint, luister je al niet meer. Weg in gedachten naar een andere wereld. Van een grote beer en een kleine beer. Waar komt de wind vandaan? Wat denkt de maan? En waar gaan we heen als we heen zijn gegaan? Jouw stem, zonder hoogtevrees, smeltend ijs, zoekt een stromen op weg naar iets dat groter is, een rivier om weg te dromen. Jij zoekt de grens, de straf nooit moe, de gang op of naar boven toe. Mooi hoe jij je knuffel genadeloos platdrukt. Praat in je dromen en de tamme rat met doodsangst in zijn rode ogen rondslingert als een staart. Wat je lief hebt is altijd in gevaar. En morgen op school, vogelvrij voor de wet, word je in de rij gezet. Leert je plaatsnemen, woorden wegen, je anders voordoen dan je bent, door niet te zeggen wat je denkt. Leren doen wat je niet wil. Onderdrukken wat je wou. Een meisje aan de haren trekken, terwijl je van haar houdt. Als jij ooit in mist verdwijnt en iets moet worden, iemand zijn, dan wordt het tijd dat je dit leest. Vergeet nooit wie je bent geweest. Vergeet nooit wie je bent geweest.

Tchaikovsky, melodie opus 42. En nu van Willem Vermanderen. Waarachtigheid, waar is de tijd dat de celibitaire pastoors en paters ons denken en doen domineerden? Ze ordonneerden wat we wel en niet mochten lezen. Stimuleerden zelfs de zwangerschappen. Ze bemoeiden zich van wieg tot graf met hun kudde. Soms heel wijs, soms zeer lachwekkend. Lang geleden heb ik eens het Vaticaan bezocht. Mijn oud geloof is er ferm gebuild en gebutst door geraakt. In een restaurant moet je ook nooit in de keuken gaan rondlopen. Je besluit de Roomse Sante Boutique in de verdomhoek te smijten. Maar met de jaren leer je het kaf van het koren te scheiden. Word je weer getroffen door zoveel naakte schoonheid in de evangelies. Ja, voor een schoon vertellement blijf ik door de knieën gaan. Voor mij hoeft het niet waar te zijn. Ik ben al meer dan content als het me pakt en overrompelt. Als het waarachtig is. Als het me dus een stukje waarheid openbaart. Picasso sloeg de nagel op de kop toen hij zei: alle kunst is leugen die ons dicht bij de waarheid brengt.

Teleman uit suite TWV 55. En nu een verhaal van Esther Verhoef, Andermans kinderen. Op de terugweg naar Nederland vinden we ergens ten noorden van Madrid een overnachtingsplek bij een bos. Aan het einde van een doodlopend weggetje. Er staat een roestig tot camper omgebouwd stucadoors busje met Belgisch kenteken. Een meisje van een jaar of 20 stapt uit met een joekel van een Belgische herder kruising aan de lijn. Ze zwaait naar ons en loopt het bos in. Of eigenlijk, de hond sleurt haar het bos in. We komen haar later in datzelfde bos tegen als we de honden uitlaten. De herde blaft naar ons en trekt haar bijna uit haar sneakers. Ze moet alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat hij met blikkerende tanden op Mel en Saar afstormt. We raken aan de praat, min of meer schreeuwend, om de 10 meter neutraal terrein tussen ons te overbruggen. Ze komt uit Charleroi, vertelt ze, 20 jaar oud en voor het eerst van haar leven met een camper op pad, alleen. Want net voor vertrek heeft haar vriend haar laten zitten. De hond heeft ze meegenomen voor het gezelschap en als beveiliging. Ze wil een jaar lang rond gaan trekken van de 3000 euro die ze heeft gespaard. Morgen gaat de reis verder naar het zonnige zuiden. Ze gaat daar op zoek naar beter weer, naar een baantje en naar zichzelf. Ik heb meteen met haar te doen. Ondertussen vermoordt haar hond Saar en Mel met zijn ogen. Zijn oren zijn gespitst en zijn staart kromt als een sabel omhoog. Ik ben hem aan het trainen met andere honden, zegt ze vergoelijkend. En ze sleurt het beest aan zijn halsband naar achteren, spreekt hem vriendelijk in het Frans toe. Hij verstaat alleen Frans, terwijl ze tegen ons gebrekkig Nederlands praat. In een grijs verleden schreef ik artikelen en boeken over dieren, ook over hondengedrag en hondenopvoeding. Ik zie helaas meteen, dit doet ze niet goed. Ze neemt te weinig leiding. De hond voelt zich de verantwoordelijke. Met het onduidelijke gesjor aan zijn halsband en haar vriendelijke intonatie jut ze hem juist op. Omdat het gesprek nog best vermoeiend is met zo'n Mechelse stoorzender en de constante dreiging van afslachting van onze hulpeloze surrogaatkindertjes, lopen we weer verder. Achter ons horen we het meisje, de helle hond, tot rust manen, vruchteloos. Voor ik ga slapen zijn mijn gedachten bij het meisje. Ik zou haar en daarmee ook haar hond op weg kunnen helpen met wat tips en trucs. En ik voel me rot dat ik dat niet meteen heb gedaan. Heeft ze lieve ouders, mensen die van haar houden? Hoe kwetsbaar ben je wel niet, zo jong en alleen op reis in zo'n bus? Ik lig nog lang te malen. De volgende ochtend blijkt ze er gelukkig nog te staan. Ik denk dat ik gisteren alleen maar erger heb gemaakt met dat getrek aan zijn halsband, zegt ze uit zichzelf. Barry en ik leggen haar uit hoe ze haar hond stressloos kan leren wennen aan onbekende soortgenoten. Haar grootste zorg op dit moment. Doe dat door je samen met andere baasjes en hun viervoeters in een stevig wandeltempo te gaan wandelen, naast elkaar, in dezelfde richting, zolang als nodig is om bij de honden een groepsgevoel te creëren. Alles beter dan ze aan een strak gespannen lijn tegenover elkaar te laten staan, waardoor een sfeer van twee kampen wordt gecreëerd.
Tegen de tijd dat we afscheid nemen is het meisje onder mijn huid gekropen. Ik hoop dat het haar en de hond goed gaat. Ruim een half jaar later is onze jongste dochter op roadtrip. Ze rijdt met vriendinnen dwars door de Alpen naar Oost-Europa. Helemaal gerust ben ik er niet op, want het is noodweer in die regio. Overstromingen, blikseminslagen, hagelstenen en als golfballen. Dus als mijn telefoon gaat en ik haar op het scherm zie, stort mijn hart een halve meter naar beneden. Dan hoor ik haar blije stem. Er zitten twee mensen van jullie leeftijd op de camping die zich over ons hebben ontfermd. Het zijn tijdelijke ouders, haha. Ze vertelt dat het stel voor het eerst op vakantie is zonder hun kinderen. Onze meiden hadden een probleem met hun auto en de vrouwelijke helft van het stel heeft voor hen een afspraak gemaakt met de garage in het dorp. De man heeft een vogel uit hun tent gevangen. Arme mensen, denk ik. Zijn ze eindelijk een keertje zorgeloos zonder kinderen op vakantie, zitten ze opgescheept met die van mij. En dan vraag ik me af hoe het gaat met het meisje uit Charleroi.

Scarlatti uit Oratoria La Maddalena. En nu een lied van Rut, Jacot en Paul de Leeuw. Mijn blik dwaalt af, ik denk aan jou. Ik heb je al zo vaak gezien in mijn dromen. Ik vraag me af, waar ben je nou? Als je eens wist wat ik je zeggen wou. Blijf bij me. Na zoveel goeds kan ik je niet meer laten gaan. Blijf bij me. Een mooier lot bestaat niet. Dus ik vraag je, blijf bij me. Je zoekt me op keer, langzaamaan geef jij je over, meer en meer. Je blik dwaalt af, je denkt aan mij. De buitenwereld heeft altijd gezegd dat wij bij elkaar horen, als de zon en de maan. Maar nu jij hier bent en nu ik hier ben, lijkt de wereld stil te staan. Blijf bij me, na zoveel goeds kan ik je niet meer laten gaan. Blijf bij me. Een mooier lot bestaat niet, dus ik vraag je, blijf bij mij. Zijn er fraaie woorden voor, dan komen ze niet gauw. Alles wat ik zeggen kan, ik hou van jou, blijf bij me. Na zoveel goeds kan ik je niet meer laten gaan, blijf bij me. Een mooier lot bestaat niet, dus vraag ik je alsjeblieft, blijf bij me.

U heeft geluisterd naar Jaargetijden met Jenny de Winter. Techniek William de Wee en de muziekkeuze was van Gert de Winter. Nog een hele fijne avond. Dag!

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat u niet...

24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken.

24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.